0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid, nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Senegal al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Om de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het Buitenij en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. En bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTW Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit fragmenten van opnames uit de cockpit die zijn vrijgegeven. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was het een fractie warmer dan in juli 2023. Dat de aarde opwarmt komt vooral door toename van broeikasgassen in de lucht. En die zijn het gevolg van het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat weer open gaat. Ze maken zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking. Maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het aantal storingen op het spoor zal dit jaar, net als vorig jaar, vermoedelijk uitkomen boven het toegestane aantal van 520. En ook volgend jaar zal de limiet naar verwachting worden overschreden. Dat zegt ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen tegen het AD. Het gaat om technische storingen, overlast door dieren, maar ook om suïcides. Vorig jaar werd het plafond dat met het ministerie is afgesproken voor het eerst gepasseerd. Daarom kreeg de spoorbeheerder een boete van 2,75 miljoen euro. Nieuwe boetes lijken daarom onvermijdelijk. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli van 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Een van de piloten van het vliegtuig dat vorig weekend van de landingsbaan schoot in Miami waarschuwde zijn collega in de cockpit meerdere keren dat het toestel te hard ging. Dat blijkt uit opnames uit de cockpit. Ook werd er gezegd dat het toestel bij de landing te laag vloog. Maar op de waarschuwingen kwam geen eenduidige reactie van de andere piloot. Experts zetten daarom vraagtekens bij hun samenwerking. Bij de crash kwamen 5 mensen om het leven. 3 mensen raakten zwaar gewond. De piloten overleefden het ongeluk. En Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van de als eerste geplaatste titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets, 6-2, 7-5 en 6-1. Cruciaal was het einde van de tweede set. Van der Zandschulp kreeg bij 5-4 een setpoint op de service van de Duitser, maar wist dat niet te verzilveren. In de game daarna sloeg Zverev wel toe en brak hij de Nederlander, waarna hij de wedstrijd uitspeelde. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de ongeplaatste Rus Karin Tsarkanyov. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het is een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Itje Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit grijpt in bij de import van jonge kalfjes uit Ierland. De dieren krijgen nu tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet volgens de regels, zegt de autoriteit. De NVWA geeft 4 Ierse vervoerders een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen. Als dat niet gebeurt, moeten ze dwangsommen betalen. Het gaat om de import van kalveren tot 2 maanden oud. Het overgrote deel is jonger dan dat. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen. Dat meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht 16,96 graden. En daarmee was augustus van dit jaar, samen met juli 2023, de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is sinds gisteravond laat in beide richtingen weer open, meldt de Rijkswaterstaat. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en er is grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het noorden kan een bui vallen. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af en het blijft droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Komende zondag, 13 september, om 9 uur een uitzending van Kerkradio. Het thema is de Vredesweek, welke van 19 tot 27 september wordt gehouden. Het programma is te beluisteren via deze frequentie en via de televisie, onder andere Ziggo 44 of KPN 1942. Komend weekend, 12 en 13 september, is het jaarlijkse monumentenweekend. Behalve musea, molens en bunkers zijn ook veel kerken te bezoeken. Het thema dit jaar is Veerkrachtig erfgoed. De kerken in Schorl en Goed zijn geopend voor nieuwsgierige bezoekers van 11 tot 5 uur. De Oud-Katholieke Kerk in Egmond aan Zee is geopend zaterdag van 10 tot 4 uur en zondags van 12 uur tot 4 uur. Op zaterdag 12 september opent de Abdij van Egmond haar deuren voor de jaarlijkse Abdijmarkt. Een bijzondere dag waarop bezoekers kunnen genieten van ambachtelijke producten, een heerlijk hapje en drankje en ontmoeting in de natuur en de sfeer van de abdij. Rondom het bezoekerscentrum Benedictushof komen verschillende kramen met producten van eigen makelij en van lokale en regionale ambachtslieden en ondernemers. De markt staat in het teken van kunst, cultuur, natuur en ambacht. De Abdijmarkt is voor jong en oud en er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden door vrijwilligers en medewerkers. Zo is er onder andere de mogelijkheid tot het dompelen en versieren van kaarsen, rondleidingen door de natuur en de geschiedenis en zangworkshops in de kerk. Voor deze activiteiten kunt u zich op de dag zelf aanmelden. In het restaurant is er gelegenheid om te genieten van een kopje koffie met wat lekkers. En buiten op het terras is een samenwerking met de koks van de abdij en de brouwers van Sancti Adalberti een proeverij met snacks en een kleine lunch. De markt opent zaterdag 12 september om 10 uur haar deuren en zal deze om 3 uur weer sluiten. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het weekend van 12 en 13 september zijn de landelijke open monumentendagen. Ook in de Egmonde. Het thema dit jaar is Veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het programma van de Open Monumentendagen 2026 biedt veel mogelijkheden om erop uit te gaan.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het monumentale penhuisje in Gaft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het college van Alkmaar noemt de planning realistisch en tijdig. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook drie andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijk pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. De provincie Noord-Holland heeft een uitreiking van Castricum over de spreidingswet over het hoofd gezien. De gemeente wilde de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, spreken over problemen bij het vinden van opvangplekken. Er wordt nu alsnog een afspraak gemaakt. Castricum moet bijna 200 plekken realiseren. Ook volgt een gesprek met het Rijk dat overweegt om het toezicht op de gemeente aan te scherpen. De bouw van het nieuwe dorpshuis, de Schulp en de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen zijn officieel begonnen. Leerlingen van basisschool De Windhoek sloegen dinsdag symbolisch de palen in de grond en vulden een tijdscapsule met verhalen, tekeningen en wensen voor de toekomst. De sporthal moet vanaf 1 oktober weer open zijn. Het nieuwe dorpshuis met een gezondheidscentrum moet voor september volgend jaar klaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Historisch Museum het Sterkenhuis presenteert dit jaar de tentoonstelling Smaakmakers. Historische influencers van Bergen. In deze bijzondere expositie komen invloedrijke personen uit de geschiedenis van Bergen tot leven. Van de 17e-eeuwse cartograaf Adriaan Arnonitsch tot de in 2024 overleden dichter Theo Oldhuis. Stuk voor stuk mensen die het dorp vorm en karakter hebben gegeven.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Indira Welsen, Arjan Posmaandag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: Er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis, in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet, want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja. En hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè? Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen hun voedsel of hun vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
0: Ja, stel dat er nu grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
1: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
0: Ja.
1: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
0: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan.
1: Wat zeg je?
0: Wil je nog meer delen met ons?
1: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En voor uitgeestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
0: Ja.
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
0: Dus het zou zo maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
1: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
0: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
1: Ik heb het tijdje gehad over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
0: Oké.
1: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
0: Oh ja,
1: dus dat was een leuke dag, was dat.
0: Mooi zo.
1: En voor de rest, ach, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
0: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
1: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
0: Nee, zeker niet.
1: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
0: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
1: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
0: Ja, dat denk ik ook. Hè?
1: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
0: Oh, echt? Zo erg is het
1: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
0: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
1: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
0: Ja.
1: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
0: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
1: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
0: Goed zo. En verder, Jan?
1: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
0: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
1: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
0: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
1: Dat zal ik doen.
0: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
1: Dankjewel, Lisette.
0: Jij ook. Bedankt voor je tijd.
1: Joe.
0: Hoi.

0: Toprooster.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van jonge kalfjes. De dieren krijgen tijdens de dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. Volgens de NVWA moeten de kalfjes tijdens het vervoer worden geholpen bij het drinken.
3: Je moet ze stuk voor stuk moet je ze vastpakken en ze de melkvoeding geven om te zorgen dat ze ook echte voeding krijgen die ze nodig hebben.
2: De vervoerders krijgen een jaar de tijd om hun werkwijze aan te passen, anders volgen er boetes. Afgelopen augustus was wereldwijd de warmste maand sinds het begin van de metingen, meldt de Europese klimaatdienst Copernicus. Wereldwijd was het gemiddelde van dag en nacht in augustus 16,96 graden. Daarmee is het samen met juli 2023 de warmste maand ooit gemeten. Dat de aarde opwarmt komt door toename van broeikasgassen in de lucht, vooral door het verbranden van steenkool, olie en gas. Het aantal jongeren dat lid is van een bibliotheek is vorig jaar met ruim een vijfde gestegen. De stijging komt deels doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. Volgens de KB Nationale Bibliotheek heeft de BIEB ook een belangrijke sociale functie.
4: Bibliotheken zijn echt een publieke huiskamer geworden, waarvan alles mogelijk is. Een ontzettende diversiteit aan activiteiten. Je kan komen om te dwalen, om te ontmoeten, om een kop koffie te drinken.
2: Vorig jaar kwamen er 35 bibliotheken bij. Er zijn er nu bijna 1300 in Nederland. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Zverev neemt het in de halve finale op tegen de Rus Karin Khachanov. Het weer, vanmorgen geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Indien er wel zo'n Arjan Posma, dag aan.
1: Dag Lisette.
0: Hoi, oh, fijn je te spreken.
1: Ja, gezellig, leuk.
0: Er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
1: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Dus ja, alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
0: Ja.
1: En dat heeft ook te maken met hoe het heeft te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bos inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
0: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
1: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan. En naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
0: Ja, en ja, de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En dan heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
1: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
0: Ja, en ondanks België.
1: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet, want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
0: En dat is in België nu het geval?
1: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
0: Ja. En hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
1: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè. Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorrelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
0: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
1: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
0: Ja.
1: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
0: Ja.
1: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
0: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren, hè? Die zijn ook helemaal van slag.
1: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen het voedsel of het vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er

0: waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja, nog meer delen met ons, Arjan.
0: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
0: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat, dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
0: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Arjan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
0: Ik heb het tegen laten over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
0: Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja,
0: dus dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
0: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja. Hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
0: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje 's avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boer zich heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
0: Dat stel je een schot die je eng vindt. En dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
0: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh, echt? Zo erg is het al?
0: Kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd even zo'n puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
0: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
0: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
0: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
0: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
0: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
0: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar bespreken, Arjan.
0: Hey, dankjewel, Lise.
1: Jij ook, bedankt voor je tijd.
0: Joe.
1: Hoi.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt nog niet al te veel voor. Wel rijdt het verkeer langzaam op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het monumentale penhuisje in Gaft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het college van Alkmaar noemt de planning realistisch en tijdig. Het naamloze pleintje achter de kapelkerk in Alkmaar heet voortaan de Willem Rederplaats. De gemeente eert daarmee Willem Reder, die wordt gezien als grondlegger van de gemeentelijke monumentenzorg. Reder zette zich vanaf de jaren 50 in voor het behoud van de historische binnenstad en verzette zich tegen de plannen voor sloop en het dempen van grachten. Wethouder Tineke Boucher onthulde de straatnaam samen met zijn familie. Bij Koelkunst en Cultuur in Heerhugowaard is woensdag een grote terreuraanslag nagebootst. Zwaar bewapende agenten en de dienst speciale interventies kwamen in actie rond het Koolplein. Tientallen scholieren van Vonk speelden gewonden en andere aanwezigen in het theater. Volgens de politie ging er veel goed bij de grootschalige oefening, maar kwamen ook punten naar voren die verder moeten worden ontwikkeld. Dijk en Waard verlengt het extra toezicht op een bedrijfsverzamelgebouw aan de Celsiusstraat in Heerhugowaard. Ondernemers moeten daar nog zeker 2 jaar een exploitatievergunning aanvragen. Het bewuste pand op bedrijventerrein Zandhorst werd in 2021 gesloten, nadat het via honderden spookbedrijven bleek te worden gebruikt voor allerlei criminele activiteiten. Volgens de gemeente gaat het al veel beter, maar zijn de problemen nog niet voorbij. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteerde Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het voormalige koloniehuis, het Zeehuis in Bergen aan Zee, doet weer mee aan de Open Monumentendagen. Dit jaar is het huis niet alleen beide dagen van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags open voor geïnteresseerd publiek, maar is er ook een climate hike georganiseerd vanuit het huis op zondag 13 september van 1 uur 's middags tot half 5.

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. ProRail denkt dat ook dit jaar het aantal storingen op het spoor uitkomt boven het toegestane aantal van 520. Vorig jaar werd dat aantal voor het eerst gepasseerd, waardoor de spoorbeheerder een boete kreeg van 2,75 miljoen euro. ProRail-topvrouw Mirjam van Veldhuizen verwacht dat ook volgend jaar er meer dan 520 storingen zullen zijn. President Trump belooft elke Amerikaan $5.000 als de Republikeinen de meerderheid houden in het congres. Die toezegging deed hij op de eerste Republikeinse midtermconventie ooit. In november zijn er tussentijdse verkiezingen en de Republikeinen staan er in de peilingen niet goed voor. Daarom kwam Trump met zijn belofte. Naar eigen zeggen vanwege zijn enorme economische successen. Hij zei niet waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Ook is onduidelijk of zo'n uitkering wettelijk wel mag. Sommige commentatoren spreken van omkoping. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht. En nam het aantal bibliotheken toe. Botik van der Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finales van de US Open te bereiken. Hij verloor in New York in de kwartfinale van titelfavoriet Alexander Zverev in 3 sets. 6-2, 7-5 en 6-1. Toch kijkt van der Zandschulp terug op een geslaagd toernooi.
4: Ik ben nu 6 weken weg geweest ongeveer. Misschien net iets langer. Heel veel goede wedstrijden gespeeld. Veel potten gewonnen. Veel close wedstrijden ook gewonnen. Dat is alleen maar positief. En hier natuurlijk een heel mooi resultaat neergezet.
3: Het weer, vanochtend geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Een graad of 20 wordt het. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat gaan regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 7 kilometer. Verderop tussen Nieuw-Vennep en knooppunt de Nieuwe Meer 8. Bij elkaar is de vertraging zo'n 20 minuten. A44 richting Amsterdam bij Kaagdorp 10 minuten oponthoud. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Amsterdam Oud-Zuid 4 kilometer. Het oponthoud is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Hey fellas, I'm talking to you, you and you too. You guys know who I'm talking to. Those of you who go out and stay out all night and have the next day. Expect us to be home when you get there. But let me tell you something, the sisters are not gone for that no more. 'Cause we realize two things. You want

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Komende zondag, 13 september, om 9 uur een uitzending van Kerkradio. Het thema is de Vredesweek, welke van 19 tot 27 september wordt gehouden. Het programma is te beluisteren via deze frequentie en via de televisie, onder andere Ziggo 44 of KPN 1942. Komend weekend, 12 en 13 september, is het jaarlijkse monumentenweekend. Behalve musea, molens en bunkers zijn ook veel kerken te bezoeken. Het thema dit jaar is Veerkrachtig erfgoed. De kerken in Schorl en Goed zijn geopend voor nieuwsgierige bezoekers van 11 tot 5 uur. De Oud-Katholieke Kerk in Egmond aan Zee is geopend zaterdag van 10 tot 4 uur en zondags van 12 uur tot 4 uur. Op zaterdag 12 september opende de Abdij van Egmond haar deuren voor de jaarlijkse Abdijmarkt. Een bijzondere dag waarop bezoekers kunnen genieten van ambachtelijke producten, een heerlijk hapje en drankje en ontmoeting in de natuur en de sfeer van de abdij. Rondom het bezoekerscentrum Benedictushof komen verschillende kramen met producten van eigen makelij en van lokale en regionale ambachtslieden en ondernemers. De markt staat in het teken van kunst, cultuur, natuur en ambacht. De Abdijmarkt is voor jong en oud en er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden door vrijwilligers en medewerkers. Zo is er onder andere de mogelijkheid tot het dompelen en versieren van kaarsen, rondleidingen door de natuur en de geschiedenis en zangworkshops in de kerk. Voor deze activiteiten kunt u zich op de dag zelf aanmelden. In het restaurant is er gelegenheid om te genieten van een kopje koffie met wat lekkers. En buiten op het terras is een samenwerking met de koks van de abdij en de brouwers van Sancti Adalberti een proeverij met snacks en een kleine lunch. De markt opent zaterdag 12 september om 10 uur haar deuren en zal deze om 3 uur weer sluiten. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op vrijdag 25 september vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jesse Tik samen met Stichting Sport Z en Welzijn Bergen een game night in jongerencentrum Joep. Deze avond is gratis en toegankelijk voor jongeren die zin hebben in een gezellige muzikale avond.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat file tussen knooppunt Oude Rijn en Breukelen 9 kilometer met een kwartier vertraging. Door een stilgevallen vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een auto is woensdagmiddag bij de Nolleweg in Alkmaar van de weg geraakt en in het water beland. De bestuurder verloor bij de afrit naar de Westerweg richting Heeuwgewaard de controle in een gladde bocht. Een jongetje in de auto is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij pijn op zijn borst had. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De gladheid na de regenval speelde vermoedelijk een rol bij het ongeval. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook 3 andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijk pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. Noordwest Ziekenhuisgroep zegt geschrokken en ontzet te zijn over de verdenkingen tegen een 66-jarige arts uit Bergen die tot voor kort bij het ziekenhuis werkte. Martin B. was ruim 25 jaar anesthesioloog bij Noordwest. Het ziekenhuis heeft na het bekend worden van de zaak direct gekeken of er eerdere signalen waren die verband kunnen houden met de verdenkingen. En die zijn niet gevonden. B. was vanwege privéomstandigheden al vertrokken. De gemeenteraad van Dijk en Waard steunt unaniem het toekomstplan voor het stadshart van Heeuwgewaard. Er wordt ruim 2 miljoen euro uitgetrokken voor de plannen die moeten zorgen voor honderden extra woningen, meer groen, horeca en evenementen. Ook komt er 200.000 euro beschikbaar voor activiteiten rondom het stadshart om het gebied aantrekkelijker te maken. Over parkeren waren er zorgen, maar een motie voor extra aandacht ervoor haalde het niet. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Tot en met 1 oktober 2026 presenteert Merlin een nieuwe kunstexpositie met werk van kunstenaars Mart Krijger en Jeroen Wierdo van de Wier. Mart Krijger komt uit de kunstenaarsfamilie en richtte 12 jaar geleden zijn eigen studio op. Zijn kunst kenmerkt zich door een bijzondere materialen, ambachtelijke technieken en internationale invloeden. Hij werkt onder andere met hout, leer, marmer, zijde en kristallen en maakt uiteenlopende kunstwerken van bewerkte schedelkunst tot verfijnde kunstpanelen. Jeroen Wierdo van de Wier is XL-illustrator, grafisch ontwerper en kunstenaar. Zijn kleurrijke en gedetailleerde stijl is geïnspireerd door street art, graffiti en natuur. Zijn werk is te zien in uiteenlopende projecten, waaronder indrukwekkende muurkunst en ontwerpen voor bijzondere samenwerkingen. Voor deze expositie presenteren de kunstenaars een selectie van werken uit hun samenwerking, waarin hun stijlen verschillen met elkaar en samenkomen in verrassende kunstwerken. Bezoekers zijn welkom om de expositie te bewonderen en onder het genot van een drankje en een hapje bij Merlin. Restaurant Merlin is te vinden aan de Duinweg 15 in Schorrel.

0: schieten. Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen laat binnenkort onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de monumentale knotlindes rondom de Ruïnekerk. De werkzaamheden starten rond week 38. Onderzoek laat zien dat 8 van de 19 historische lindes zijn aangetast. Daarom is onderhoud nodig. Zo blijven de bomen veilig en kunnen ze zo lang mogelijk behouden blijven.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Door Albegens met het NOS-journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig. Daarmee wil Defensie sneller vijandelijk gevaar op het spoor komen, zoals spionagedrones. Het toestel, de Saab Global Eye, kan op grote hoogte vliegen en op lange afstanden in de gaten houden wat er gebeurt. Nu gebeurt dat nog in samenwerking met andere NAVO-landen, maar de AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO worden gezien als verouderd. De Voedsel- en Warenautoriteit dreigt met boetes voor 4 Ierse vervoerders van kalfjes. De dieren krijgen tijdens een dagenlange reis nauwelijks te drinken en dat mag niet. De vervoerders krijgen een jaar de tijd om de werkwijze aan te passen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het kabinet zich ook blijft inzetten om de Europese regels aan te passen.
6: Nederland is wel een belangrijke speler in de kalversector in Europa. Dus we hebben best wel een rol waar andere landen heen kijken. En we houden wel de Europese inzet om de regels in Europa aangepast te krijgen. Want als je alleen als Nederland de regels aanpast en de dieren gaan naar een andere locatie, dan schiet je op de korte termijn ook weinig op.
5: President Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5.000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Trump zei er niet bij waar hij de benodigde ruim $1 biljoen vandaan wil halen. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken doen bibliotheken veel om jonger publiek te trekken.
7: Dat kunnen leesclubs zijn, dat kunnen gesprekken zijn over young adult. Dat kan het aanpassen van de collectie zijn. Je ziet bijvoorbeeld steeds meer manga-collectie ook bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld avonden met schrijvers bezoeken.
5: Ook geven bibliotheken korting of gratis abonnementen aan mensen boven de 18. Het weer geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel droog en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer 8 kilometer met een kwartier vertraging. En 242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen Waarland en de aansluiting met de N194 2 kilometer. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: De
4: zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

0: Dit is tot aan 12 uur hits aan de lopende hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Tuinen, kwekerijen en kunst zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september te bezoeken tijdens de Open Tuinenweekend van Top in de Kop. De tuin van Bas en Roos uit Egmond Binnen is ook te bewonderen bij het evenement.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier. Elke werkdag van 2 tot 4. Non-stop. Radio 80 Hitdossier.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat file tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam 4 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraasmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer met zo'n 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een auto is woensdagmiddag bij de Nolleweg in Alkmaar van de weg geraakt en in het water beland. De bestuurder verloor bij de afrit naar de Westerweg richting Heeuwgewaard de controle in een gladde bocht. Een jongetje in de auto is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij pijn op zijn borst had. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De gladheid na de regenval speelde vermoedelijk een rol bij het ongeval. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook 3 andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijk pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. De provincie Noord-Holland heeft een uitreiking van Castricum over de spreidingswet over het hoofd gezien. De gemeente wilde de commissaris van de Koning Arthur van Dijk spreken over problemen bij het vinden van opvangplekken. Er wordt nu alsnog een afspraak gemaakt. Castricum moet bijna 200 plekken realiseren. Ook volgt een gesprek met het Rijk dat overweegt om het toezicht op de gemeente aan te scherpen. De bouw van het nieuwe dorpshuis De Schulp en de renovatie van de sporthal in Egmond Binnen zijn officieel begonnen. Leerlingen van basisschool De Windhoek sloegen dinsdag symbolisch de palen in de grond en vulden een tijdscapsule met verhalen, tekeningen en wensen voor de toekomst. De sporthal moet vanaf 1 oktober weer open zijn. Het nieuwe dorpshuis met een gezondheidscentrum moet voor september volgend jaar klaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dit moment doen we ecologisch onderzoek in verschillende wijken. In woonwijken onderzoeken ecologen waar beschermde diersoorten leven. De onderzoeksresultaten zijn nodig voor het soortenmanagementsplan SMP van de gemeente. Als inwoners hun spouwmuur willen isoleren, moet er vooraf een ecologisch onderzoek voor de woning worden uitgevoerd, omdat de beschermde diersoorten in de spouw kunnen wonen. Een SMP is een groter ecologisch onderzoek op gebiedsniveau. Als SMP er eenmaal is, dan is onderzoek per woning niet meer nodig. Dat scheelt de inwoners.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland koopt samen met Zweden een eigen verkenningsvliegtuig om sneller vijandelijke toestellen op het spoor te komen, zoals spionagedrones. De Saab Global Eye kan op grote hoogte over lange afstanden land, zee en lucht in de gaten houden. Nu maakt Nederland nog gebruik van AWACS-verkenningstoestellen van de NAVO, maar volgens Defensie zijn die verouderd. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. Het IMF wilde een Portugees benoemen als hoofdeconoom, maar zag ervan af omdat hij vorig jaar had gewaarschuwd voor de gevolgen van de Amerikaanse importheffingen. In plaats van de Portugees werd daarom een Brits-Argentijnse econoom voorgedragen die Trumps handelsbeleid minder had bekritiseerd. Trump heeft elke volwassen Amerikaan $5000 beloofd als in november de Republikeinen de meerderheid behouden in het congres. In de peilingen voor de tussentijdse verkiezingen staat zijn partij er niet goed voor. Of zo'n uitkering wettelijk wel mag, is niet duidelijk. Sommige commentatoren spreken van omkoping. De Oekraïense president Zelensky is dinsdag later dan gepland in Noorwegen aangekomen door een dreigende drone-aanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië naar Noorwegen om de uitvaart van koning Harald bij te wonen. Maar het Moldavische luchtruim ging dicht omdat er een Russische drone in aantocht was. Mogelijk had die Zelensky's vliegtuig als doelwit. De drone ontplofte uiteindelijk 160 kilometer verderop. Daarna kon Zelensky alsnog naar Noorwegen vliegen. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

je morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert twee bijzondere activiteiten in de Schorrelse Duinen. Een sterrenkijkavond en een stiltewandeling. Reserveren is wel verplicht. De sterrenkijkavond vindt plaats op dinsdag 15 september van 8:30 tot 10:30. Deelname kost €11 en is bedoeld voor bezoekers vanaf 14 jaar. Reserveren via www.staatsbosbeheer.nl/sterrenkijkerschorrel.
0: En dan nu is het even tijd voor koffie. En lekker even.

0: walk you out in the morning, dear my honey. I wouldn't walk you out in the morning, dear, at all. Walk me out in the morning, dear.
1: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard.
3: Radio 80 Nieuwsboulevard.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Provincie Noord-Holland laat nog eens 80 populieren kappen langs de N244 bij Zuidschermer. Eerder al werd een groot deel van de populieren langs deze weg gekapt omdat ze in te slechte staat zouden zijn. Er bleven er 80 over. Die zijn dit voorjaar gecontroleerd en toch te slecht bevonden. De gemeente Alkmaar heeft daarom een kapvergunning verleend voor de kap van de laatste populieren langs deze weg. Er komen andere bomen voor terug. Simon Twaalfhoven-Bakkum is door de gemeenteraad vanuit Geest benoemd tot wethouder. Twaalfhoven-Bakkum volgt ermee Jan Schout op. Zijn voorganger stopt als wethouder, maar gaat door als raadslid. Eerder kon Twaalfhoven-Bakkum nog geen wethouder worden door werkzaamheden elders. Hij is wethouder namens Progressief uit Geest en heeft plaats in het college met D66, CDA, GroenLinks, PvdA en uit Geest lokaal. Het naamloze pleintje achter het Kapelkerk in Alkmaar heet voortaan Willem Rederplaats. De gemeente eert daarmee Willem Reder, die wordt gezien als grondlegger van de gemeentelijke monumentenzorg. Reder zette zich vanaf de jaren 50 in voor behoud van de historische binnenstad en verzette zich tegen plannen voor sloop en het dempen van grachten. Wethouder Tineke Boucher onthulde de straatnaam samen met zijn familie. De provincie Noord-Holland heeft een uitnodiging van Castricum over de spreidingswet over het hoofd gezien. De gemeente wil de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, spreken over problemen bij het vinden van opvangplekken. Er wordt nu alsnog een afspraak gemaakt. Castricum moet bijna 200 plekken realiseren. Ook volgt een gesprek met het Rijk dat overweegt om het toezicht op de gemeente aan te scherpen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Slotkapel in Egmond aan de Hoef sluit de zomer af met een theatervoorstelling, een open monumentenweekend en muzikale optredens. Door heel september is er weer genoeg te beleven. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is de Slotkapel open tijdens het monumentenweekend. Van 12 uur tot 5 uur 's middags. Beide middagen zijn er tussen 2 en 5 uur muzikale intermezzo's.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier aan het begin van haar verhoor bij de enquêtecommissie Corona. Schreier was tijdens de pandemie hoofd algemene infectieziektebestrijding van de GGD Amsterdam en ze werd lid van het Outbreak Management Team. Volgens Schreier waren de GGD's niet goed uitgerust. Er moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Bovendien was preventie volgens haar altijd al een sluitpost op de begroting. Bij een brand op een veerboot in de Filipijnen zijn minstens 5 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden nog vermist. Ruim 40 passagiers zijn tot nu toe gered. Vanwege de sterke stroming en slecht weer verloopt de reddingsoperatie moeizaam, zegt de kustwacht. De veerboot was onderweg van hoofdstad Manila naar Coron in het westen van de Filipijnen toen brand uitbrak. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vliegtuig waarmee de Oekraïense president Zelensky dinsdag naar Noorwegen vloog, was mogelijk doelwit van een Russische droneaanval. Zelensky vloog vanuit Moldavië, maar dat land sloot het luchtruim toen er een Russische drone in aantocht was. Toen het gevaar was geweken, kon Zelensky alsnog verder vliegen om bij de uitvaart te zijn van koning Harald. Meer jongeren zijn vorig jaar lid geworden van de BIEB. Het aantal leden tussen de 18 en 30 steeg met ruim een vijfde, melden de KB Nationale Bibliotheek en het CBS. Dat komt doordat veel bibliotheken korting of gratis abonnementen geven aan mensen boven de 18. En ook kunnen leden voor steeds meer activiteiten in de BIEB terecht en nam het aantal bibliotheken toe. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Morgen bewolkt met wat regen en zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Met zijn verrekijker trok Constant Swinkels er al vroeg op uit. Nu, net gepromoveerd aan de Radboud Universiteit en met plaats op de shortlist voor de Natuurboekenprijs, voorheen de Jan Wolkersprijs op zak, is het rivierengebied rond Nijmegen zijn terrein. In die stad is hij geboren, maar hij groeide op in Bergen.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8 Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Voetbalclub Verona uit Sint-Pancras kan nog steeds niet voetballen op de vernieuwde velden. Voor de velden van gewoon gras geldt dat het langer duurt voordat het gras voldoende is gegroeid om erop te spelen. Het kunstgrasveld heeft nog steeds geen werkende verlichting. Nu het donkerder wordt, is dat dus 's avonds ook niet bruikbaar. Aansluiting op het stroomnet laat op zich wachten en dat leidt tot onzekerheid bij de voetbalclub. Een auto is woensdagmiddag bij de Nollenweg in Alkmaar van de weg geraakt en in het water beland. De bestuurder verloor bij de afrit naar de Westerweg richting Herugewaard de controle in een gladde bocht. Het jongetje in de auto is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij pijn op zijn borst had. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De gladheid na de regenval speelde vermoedelijk een rol bij het ongeval. Het monumentale penhuisje in Graft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het Alkmaarse college noemt de planning realistisch en tijdig. Noordwest Ziekenhuisgroep zegt geschrokken te zijn en ontzet over de verdenkingen tegen een 66-jarige arts uit Bergen die tot voor kort bij het ziekenhuis werkte. Martin B. was ruim 25 jaar anesthesioloog bij Noordwest. Het ziekenhuis heeft na het bekend worden van de zaak direct gekeken of er eerdere signalen waren die verband kunnen houden met de verdenkingen. En die zijn niet gevonden. B. was al vanwege privéomstandigheden vertrokken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekcafé Sonier ontvangt op 13 september Rits Rats. De pop- en lolband die hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 speelt... met stijl, humor en bravoure. De band is een bekende verschijning in de Egmonden en de wijde omgeving. Rits Rats treedt op tijdens een van de vaste muziekmeerdagen van Muziekcafé Sonier.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal doden als gevolg van het virus op 3 te staan, zegt het RIVM. Totaal aantal besmettingen staat op 18. Een week geleden waren dat er 9. Het virus is vastgesteld in 6 provincies. De slachtoffers kregen het allemaal van een besmette mug. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Minder dan 1% wordt ernstig ziek. Premier Jette en D66 gebruiken geregeld AI om berichten voor sociale media te schrijven, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. Sinds de val van het kabinet Schoof zijn zeker 68 berichten van Jette en 164 van zijn partij gegenereerd met kunstmatige intelligentie. Het gaat vaak om persoonlijke of gevoelige onderwerpen, zoals de excuses aan de Molukse gemeenschap of de MH17-herdenking. In een reactie erkent D66 dat AI wordt gebruikt als hulpmiddel, maar benadrukt dat er altijd menselijke controle is. Deskundigen waarschuwen dat AI-teksten leiden tot eenheidsworst en slecht zijn voor de geloofwaardigheid van de premier. De GGD's waren niet goed voorbereid op de coronapandemie. Dat zei Anja Schreier bij de enquêtecommissie Corona. Zij werkte destijds bij de GGD Amsterdam en was lid van het OMT. Volgens Schreier moesten snel mensen worden opgeleid om te helpen bij het bron- en contactonderzoek. Ook was preventie volgens haar een sluitpost op de begroting. Bij de WK wielrennen op de weg later deze maand in Montreal is Demi Vollering de kopvrouw voor Nederland. Meervoudig wereldkampioene Anna van der Breggen en Marianne Vos zijn niet geselecteerd. Het is niet duidelijk waarom niet. Het weer, geregeld zon, vanmiddag wisselend bewolkt, maar wel overwegend droog. Het wordt een graad of 20. Morgen bewolkt met wat regen en ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Komende zondag, 13 september, om 9 uur een uitzending van Kerkradio. Het thema is de Vredesweek, welke van 19 tot 27 september wordt gehouden. Het programma is te beluisteren via deze frequentie en via de televisie, onder andere Ziggo 44 of KPN 1942. Komend weekend, 12 en 13 september, is het jaarlijkse monumentenweekend. Behalve musea, molens en bunkers zijn ook veel kerken te bezoeken. Het thema dit jaar is Veerkrachtig erfgoed. De kerken in Schorl en Goed zijn geopend voor nieuwsgierige bezoekers van 11 tot 5 uur. De Oud-Katholieke Kerk in Egmond aan Zee is geopend zaterdag van 10 tot 4 uur en zondags van 12 uur tot 4 uur. Op zaterdag 12 september opent de Abdij van Egmond haar deuren voor de jaarlijkse Abdijmarkt. Een bijzondere dag waarop bezoekers kunnen genieten van ambachtelijke producten, een heerlijk hapje en drankje en ontmoeting in de natuur en de sfeer van de Abdij. Rondom het bezoekerscentrum Benedictushof komen verschillende kramen met producten van eigen makelij en van lokale en regionale ambachtslieden en ondernemers. De markt staat in het teken van kunst, cultuur, natuur en ambacht. De Abdijmarkt is voor jong en oud en er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden door vrijwilligers en medewerkers. Zo is er onder andere de mogelijkheid tot het dompelen en versieren van kaarsen, rondleidingen door de natuur en de geschiedenis en zangworkshops in de kerk. Voor deze activiteiten kunt u zich op de dag zelf aanmelden. In het restaurant is er gelegenheid om te genieten van een kopje koffie met wat lekkers. En buiten op het terras is een samenwerking met de koks van de abdij en de brouwers van Sancti Adalberti een proeverij met snacks en een kleine lunch. De markt opent zaterdag 12 september om 10 uur haar deuren en zal deze om 3 uur weer sluiten. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op vrijdag 25 september vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jesse Tik samen met Stichting Sport Z en Welzijn Bergen een game night in jongerencentrum Joep. Deze avond is gratis en toegankelijk voor de jongeren die zin hebben in een gezellige muzikale avond.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Voetbalclub Vrona uit Sint-Pancras kan nog steeds niet voetballen op de vernieuwde velden. Voor de velden van gewoon gras geldt dat het langer duurt voordat het gras voldoende is gegroeid om erop te spelen. Het kunstgrasveld heeft nog steeds geen werkende verlichting. Nu het donkerder wordt is dat dus 's avonds ook niet bruikbaar. Aansluiting op het stroomnet laat op zich wachten en dat leidt tot onzekerheid bij de voetbalclub. Een auto is woensdagmiddag bij de Nolleweg in Alkmaar van de weg geraakt en in het water beland. De bestuurder verloor bij de afrit naar de Westerweg richting Herugewaard de controle in een gladde bocht. Het jongetje in de auto is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij pijn op zijn borst had. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De gladheid na de regenval speelde vermoedelijk een rol bij het ongeval. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook 3 andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijk pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. Bij Koelkunst en Cultuur in Herugewaard is woensdag een grote terreuraanslag nagebootst. Zwaar bewapende agenten en de dienst speciale interventies kwamen in actie rond het Koolplein. Tientallen scholieren van Vonk speelden gewonden en andere aanwezigen in het theater. Volgens de politie ging er veel goed bij de grootschalige oefening, maar er kwamen ook punten naar voren die verder moeten worden ontwikkeld. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Tot en met 1 oktober 2026 presenteert Merlin een nieuwe kunstexpositie met werk van kunstenaars Mart Krijger en Jeroen Wierdo van de Wier. Mart Krijger komt uit de kunstenaarsfamilie en richtte 12 jaar geleden zijn eigen studio op. Zijn kunst kenmerkt zich door een bijzondere materialen, ambachtelijke technieken en internationale invloeden. Hij werkt onder andere met hout, leer, marmer, zijde en kristallen en maakt uiteenlopende kunstwerken van bewerkte schedelkunst tot verfijnde kunstpanelen. Jeroen Wierdo van de Wier is XL-illustrator, grafisch ontwerper en kunstenaar. Zijn kleurrijke en gedetailleerde stijl is geïnspireerd door street art, graffiti en natuur. Zijn werk is te zien in uiteenlopende projecten, waaronder indrukwekkende muurkunst en ontwerpen voor bijzondere samenwerkingen. Voor deze expositie presenteren de kunstenaars een selectie van werken uit hun samenwerking, waarin hun stijlen verschillen met elkaar en samenkomen in verrassende kunstwerken. Bezoekers zijn welkom om de expositie te bewonderen en onder het genot van een drankje en een hapje bij Merlin. Restaurant Merlin is te vinden aan de Duinweg 15 in Schorrel.
2: Got introduced to you by a friend. You were cute.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Staatsbosbeheer organiseert twee bijzondere activiteiten in de Schorrelse Duinen. Een sterrenkijkavond en een stiltewandeling. Reserveren is wel verplicht. De sterrenkijkavond vindt plaats op dinsdag 15 september van 8:30 tot 10:30. Deelname kost €11 en is bedoeld voor bezoekers vanaf 14 jaar. Reserveren via www.staatsbosbeheer.nl/sterrenkijkerschorrel.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan onderwijsminister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. Advocaten die slachtoffers van partnergeweld bijstaan worden steeds vaker bedreigd. Ze worden bijvoorbeeld na een zitting opgewacht of hun auto wordt klemgereden, blijkt uit onderzoek van Investico, De Groene Amsterdammer en RTL Nieuws. Bijna de helft van de familierechtadvocaten die aan het onderzoek meewerkten heeft zoiets meegemaakt. De afgelopen week zijn in Nederland 2 mensen overleden aan het Westnijlvirus. Daarmee komt het totaal aantal op 3 te staan, zegt het RIVM. Het aantal besmettingen steeg naar 18. Het Westnijlvirus verspreidt zich door besmette muggen en is nu vastgesteld in 6 provincies. Verreweg de meeste besmette mensen hebben geen of milde klachten. Het Internationaal Monetair Fonds heeft deze zomer een belangrijke benoeming op het laatste moment veranderd om de Amerikaanse president Trump niet voor het hoofd te stoten, schrijft de Financial Times. In plaats van een Portugees die de Amerikaanse importheffingen had bekritiseerd, werd een Brits-Argentijnse kandidaat benoemd als hoofdeconoom van het IMF. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin in Oostwold. Het zou komen te staan bij een museum over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt, blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

voor de vloer.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op vrijdag 25 september vanaf 7 uur 's avonds organiseert Jesse Tik samen met Stichting Sport Z en Welzijn Bergen een game night in jongerencentrum Joep. Deze avond is gratis en toegankelijk voor de jongeren die zin hebben in een gezellige muzikale avond.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met een schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Provincie Noord-Holland laat nog eens 80 populiere kappen langs de N244 bij Zuidschermer. Eerder al werd een groot deel van de populieren langs deze weg gekapt omdat ze in te slechte staat zouden zijn. Er bleven er 80 over. Die zijn dit voorjaar gecontroleerd en toch te slecht bevonden. De gemeente Alkmaar heeft daarom een kapvergunning verleend voor de kap van de laatste populieren langs deze weg. Er komen andere bomen voor terug. Simon Twaalfhoven-Bakkum is door de gemeenteraad vanuit Geest benoemd tot wethouder. Twaalfhoven-Bakkum volgt ermee Jan Schout op. Zijn voorganger stopt als wethouder, maar gaat door als raadslid. Eerder kon Twaalfhoven-Bakkum nog geen wethouder worden door werkzaamheden elders. Hij is wethouder namens Progressief Uit Geest en plaats in het college met D66, CDA, GroenLinks, PvdA en Uit Geest Lokaal. Het naamloze pleintje achter het Kapelkerk in Alkmaar heet voortaan Willem Rederplaats. De gemeente eert daarmee Willem Reder, die wordt gezien als grondlegger van de gemeentelijke monumentenzorg. Reder zette zich vanaf de jaren 50 in voor behoud van de historische binnenstad en verzette zich tegen plannen voor sloop en het dempen van grachten. Wethouder Tineke Boucher onthulde de straatnaam samen met zijn familie. De provincie Noord-Holland heeft een uitnodiging van Castricum over de spreidingswet over het hoofd gezien. De gemeente wil de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk, spreken over problemen bij het vinden van opvangplekken. Er wordt nu alsnog een afspraak gemaakt. Castricum moet bijna 200 plekken realiseren. Ook volgt een gesprek met het Rijk dat overweegt om het toezicht op de gemeente aan te scherpen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Gaatsagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dit moment doen we ecologisch onderzoek in verschillende wijken. In woonwijken onderzoeken ecologen waar beschermde diersoorten leven. De onderzoeksresultaten zijn nodig voor het soortenmanagementsplan SMP van de gemeente. Als inwoners hun spouwmuur willen isoleren, moet er vooraf een ecologisch onderzoek voor de woning worden uitgevoerd, omdat de beschermde diersoorten in de spouw kunnen wonen. Een SMP is een groter ecologisch onderzoek op gebiedsniveau. Als SMP er eenmaal is, dan is onderzoek per woning niet meer nodig. Dat scheelt de inwoners veel geld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij twee basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. De relatie tussen ouders en scholen lijkt te verharden. En dat zorgt voor werkstress bij leraren, schrijft de Onderwijsraad in een rapport aan minister Letschert. Volgens de raad stappen ouders en scholen steeds vaker naar geschillencommissies als er een conflict is. Het gaat bijvoorbeeld vaak mis bij het schooladvies aan een kind van groep 8. Ouders vinden dan dat hun kind een hoger niveau aan kan dan de school adviseert. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het dak van het torentje op het Binnenhof blijkt nog in de originele staat uit 1547 te zijn. Hoewel er nooit groot onderhoud is gedaan, is de constructie nog altijd in goede staat, blijkt uit onderzoek tijdens de renovatie van het Binnenhof. Deskundigen noemen het heel bijzonder dat de 8 meter hoge spits na bijna 500 jaar nog zo gaaf is. Het torentje was ooit de dienstwoning van een kastelein. In 1982 maakte premier Lubbers er het kantoor van de minister-president van. En dat is het nog steeds. Het weer. Vanmiddag is het wisselend bewolkt. Blijft vrijwel overal droog. Het is 18 graden in het noorden en 20 in het zuiden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat gaan regenen. Ook morgen overdag bewolkt met wat regen. En dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Maarsen en afrit Utrecht Centrum staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het weekend van 12 en 13 september zijn de landelijke open monumentendagen. Ook in de Egmonde. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het programma van de Open Monumentendagen 2026 biedt veel mogelijkheden om erop uit te gaan.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Voetbalclub Vroon uit Sint-Pancras kan nog steeds niet voetballen op de vernieuwde velden. Voor de velden van gewoon gras geldt dat het langer duurt voordat het gras voldoende is gegroeid om erop te spelen. Het kunstgrasveld heeft nog steeds geen werkende verlichting. Nu het donkerder wordt is dat dus 's avonds ook niet bruikbaar. Aansluiting op het stroomnet laat op zich wachten en dat leidt tot onzekerheid bij de voetbalclub. Een auto is woensdagmiddag bij de Nolleweg in Alkmaar van de weg geraakt en in het water beland. De bestuurder verloor bij de afrit naar de Westerweg richting Herugewaard de controle in een gladde bocht. Het jongetje in de auto is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij pijn op zijn borst had. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De gladheid na de regenval speelde vermoedelijk een rol bij het ongeval. Het monumentale penhuisje in Graft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het Alkmaarse college noemt de planning realistisch en tijdig. Noordwest Ziekenhuisgroep zegt geschrokken te zijn en ontzet over de verdenkingen tegen een 66-jarige arts uit Bergen die tot voor kort bij het ziekenhuis werkte. Martin B. was ruim 25 jaar anesthesioloog bij Noordwest. Het ziekenhuis heeft na het bekend worden van de zaak direct gekeken of er eerdere signalen waren die verband kunnen houden met de verdenkingen. En die zijn niet gevonden. B. was al vanwege privéomstandigheden vertrokken. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekcafé Sonier ontvangt op 13 september Rits Rats. De pop- en lolband die hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 speelt... met stijl, humor en bravoer. De band is een bekende verschijning in de Egmonde en de wijde omgeving. Rits Rats treedt op tijdens een van de vaste muziekmeerdagen... van Muziekcafé Sonier.

0: Kiss.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. In 9 weken werden 47 getuigen gehoord, sommige 2 keer. Als laatste was vandaag Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier zei dat de GGD's niet goed op de coronapandemie waren voorbereid. Bij een volgende pandemie zal dat volgens haar opnieuw onvoldoende zijn, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. De commissie gaat nu werken aan het eindverslag dat begin volgend jaar klaar moet zijn. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw de rente verhoogd in een poging de prijsstijgingen tegen te gaan. De rente stijgt met 0,25 punt naar 2,5%. Een hogere rente maakt geld lenen duurder, waardoor de economie minder hard gaat draaien en de prijzen minder hard stijgen. Het is de 2e renteverhoging dit jaar. De politie doet opnieuw uitgebreid onderzoek in en bij Overasselt vanwege de dodelijke schietpartij van vorige week. Er wordt onder meer extra onderzoek gedaan bij 2 basisscholen in de omgeving, nadat de marechaussee gisteren in de buurt van een van de scholen vuurwapens had gevonden. Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn dat op deze locaties nog meer wapens liggen, heeft de politie besloten ook daar onderzoek te doen. In de Deense plaats Rebild, iets ten zuiden van Aalborg, is een man die een terras aanlegde in zijn achtertuin op een grote vikingschat gestuit. Een vat met 18,5 kilo aan zilver werd daar zo'n 1000 jaar geleden begraven. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit een groot aantal zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Het weer, het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen, later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht, daardoor 4 kilometer file. Vanaf Breukelen is je vertraging 20 minuten. 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht bij de Leidse Rijntunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80. Don't close.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het voormalige koloniehuis, het Zeehuis in Bergen aan Zee, doet weer mee aan de Open Monumentendagen. Dit jaar is het huis niet alleen bij de dagen van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's middags open voor geïnteresseerd publiek, maar is er ook een climate hike georganiseerd vanuit het huis op zondag 13 september van 1 uur 's middags tot 4:30.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB op de A2.

0: richting Utrecht gebeurde eerder een ongeluk tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn. Ze zijn daar nu aan het bergen en daardoor is de linkerrijstrook dicht. Je hebt hier een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De overlast door racende fatbikes en e-bikes op het Broekenplein in Broek op Lange Dijk is niet opgelost. Dat stelt lokaal Dijkenbaard. Met nieuwe raadsvragen hoopt de partij de kwestie hoog op de politieke agenda te houden. In mei sprak een raadscommissie ook al over overlast en over een tragisch ongeval op het plein. Toch is er in de tussentijd weinig veranderd. Lokaal Dijkenbaard wil weten wat voor concrete plannen het college nu heeft. Simon 12 Bakkum is door de gemeenteraad van Uitgeest benoemd tot wethouder. 12 Hoven Bakkum vormt ermee Jan Schouten op. Zijn voorganger stopt als wethouder, maar gaat door als raadslid. Eerder kon 12 Hoven Bakkum nog geen wethouder worden door werkzaamheden elders. Hij is wethouder namens Progressief Uitgeest en neemt plaats in het college met D66, CDA, GroenLinks, PvdA en Uitgeest Lokaal. Het monumentale penhuisje in Gaft wordt definitief herbouwd. Het transformatorgebouw uit 1918 moest vorig jaar vanwege instortingsgevaar grotendeels worden gesloopt. Eigenaar Liander verwacht op zijn vroegst begin 2027 met de restauratie te beginnen. Eerst moet een tijdelijke plek voor de transformator worden gevonden. Ook wordt onderzocht hoe de aanzienlijke schade is ontstaan. Het Alkmaarse College noemt de planning realistisch en tijdig. Een auto is woensdagmiddag bij de Nolleweg in Alkmaar van de weg geraakt en in het water beland. De bestuurder verloor bij de afrit naar de Westerweg richting Heugewaard de controle in een gladde bocht. Een jongetje in de auto is door ambulancepersoneel nagekeken omdat hij pijn op zijn borst had. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De gladheid na de regenval speelde waarschijnlijk een rol bij het ongeval. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Tuinen, kwekerijen en kunst zijn op zaterdag 12 en zondag 13 september te bezoeken tijdens de Open Tuinenweekend van Top in de Kop. De tuin van Bas en Roos uit Egmond Binnen is ook te bewonderen bij het evenement.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Het kabinet streeft ernaar dat werkgevers over 2 jaar geen bedrag meer mogen inhouden op het loon van arbeidsmigranten in ruil voor woonruimte. Op dit moment mag een werkgever 25% inhouden van het bruto minimumloon. Minister Veilbrief wil er vanaf, omdat er te veel gevallen van misbruik zijn. Arbeidsmigranten moeten vaak hoge prijzen betalen voor soms erbarmelijke behuizing met slechte voorzieningen. Veilbrief erkent dat afschaffen van de regeling geen garantie op verbetering biedt. Hij wil de maatregel dan ook pas in 2028 doorvoeren, tegelijk met een wet die huurders beter beschermt. De openbare verhoren van de corona-enquête in de Tweede Kamer zitten erop. Als laatste was Anja Schreier aan de beurt. Zij werkte bij de Amsterdamse GGD en was OMT-lid. Schreier waarschuwde dat Nederland bij een volgende pandemie opnieuw onvoldoende is voorbereid, omdat de budgetten alweer zijn teruggeschroefd. Het eindverslag van de corona-enquête moet begin volgend jaar klaar zijn. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totaal aantal banen bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Volgens het gemeentebestuur is de reorganisatie nodig om de gemeente efficiënter te maken. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. De Groningse gemeente Oldambt geeft geen vergunning voor een metershoog beeld van Lenin. Dat zou komen te staan bij een museum in Oostwold over het communisme in Oost-Groningen. Maar volgens de gemeente roept het beeld te veel weerstand op. De initiatiefnemers willen nu helemaal stoppen met het museum. Het weer. Het is wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 18 tot 20 graden. Vannacht trekt de wind aan en kan er wat regen vallen. Morgen eerst bewolkt met wat lichte regen. Later breekt in het westen de zon door en het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A6 Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad is een ongeluk gebeurd en daardoor heb je nu 10 minuten vertraging. Ook een ongeluk op de A7 Zaanstad richting Den Oever. Tussen Purmerend Noord en Bochum is daardoor de weg dicht. En de andere kant op de A7 richting Hoorn heb je daardoor tussen Abbekerk en Hoorn Noord een kwartier oponthoud. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Tot slot de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Hilversum en knooppunt Lunetten staat 7 kilometer file met een kwartier tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Donderdagmiddag, 10 september van het jaar 2026. We openen met Tina Turner en The Best. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur vanmiddag bij om jouw dag prettig af te sluiten. Met veel fijne platen, zoals deze van Flair. Hier is Door het Oog van de Nacht.

De zusjes, de Braxtons en de Boss. Hier in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Nu met Jennifer Lopez. Hier is I'm Glad. Blijf lekker luisteren. Tot aan 6 uur.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen laat binnenkort onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de monumentale knotlindes rondom de Ruïnekerk. De werkzaamheden starten rond week 38. Onderzoek laat zien dat 8 van de 19 historische lindes zijn aangetast. Daarom is onderhoud nodig. Zo blijven de bomen veilig en kunnen ze zo lang mogelijk behouden blijven.

Rihanna en Rehab hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80. We gaan luisteren naar Lady Gaga. Hier is The Dead Dance. Tot aan 6 uur is dit de Good Afternoon Show.

0: Een maakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoever bij Wognum een ongeluk. De rijbaan is daar dicht, staat 8 kilometer file met 25 minuten oponthoud. De andere kant op was de rijbaan even dicht op de A7 vanuit Den Hoever naar Hoorn bij Hoorn Noord voor de hulpdienstvoertuigen. De rijbaan lijkt weer vrijgegeven te zijn. Verder nog 10 minuten vertraging op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De overlast door racende fatbikes en e-bikes op het Broekenplein in Broek op Langendijk is niet opgelost. Dat stelt lokaal Dijk en Maart. Met nieuwe raadsvragen hoopt de partij de kwestie hoog op de politieke agenda te houden. In mei sprak een raadscommissie ook al over overlast en over een tragisch ongeval op het plein. Toch is er in de tussentijd weinig veranderd. Lokaal Dijk en Maart wil weten wat voor concrete plannen het college nu heeft. Een motorrijder is gewond geraakt bij een aanrijding in Egmond aan Den Hoef. De motorrijder werd donderdagmorgen van achteren onderschept door een auto. Daarbij kwam het slachtoffer onder de auto terecht. Omstanders wisten de motorrijder te bevrijden door de auto op te tillen. De motorbestuurder is daarna door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en de rol van de automobilist. Voetbalclub Vrone uit Sint Pancras kan nog steeds niet voetballen op de vernieuwde velden. Voor de velden van gewoon gras geldt dat het langer duurt voordat het gras voldoende is gegroeid om erop te spelen. Het kunstgrasveld heeft nog steeds geen werkende verlichting. Nu het donkerder werd, is dat 's avonds dus ook niet bruikbaar. Aansluiting op het stroomnet laat op zich wachten en dat leidt tot onzekerheid bij de voetbalclubs. Het naamloze pleintje achter de Kapelkerk in Alkmaar heet voortaan de Willem Rederplaats. De gemeente eert daarmee Willem Reder, die wordt gezien als grondlegger van de gemeentelijke monumentenzorg. Reder zette zich vanaf de jaren 50 in voor het behoud van de historische binnenstad en verzette zich tegen de plannen voor sloop en het dempen van grachten. Wethouder Tineke Boucher onthulde de straatnaam samen met zijn familie. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

is al bijna weer voorbij, hè? De summer, cruel summer, de Bananarama hier bij Radio 80 voor de Kust en Duimstreek. In de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag. Nu met Nielsen. Dit is Sexy als ik dans. Yeah.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Slotkapel in Egmond aan de Hoef sluit de zomer af met een theatervoorstelling, een open monumentenweekend en muzikale optredens. Door heel september is er weer genoeg te beleven. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is de Slotkapel open tijdens het monumentenweekend. Van 12 uur tot 5 uur 's middags. Beide middagen zijn er tussen 2 en 5 uur muzikale intermezzo's.

Ice hebben het in een nieuw jasje gestoken. Door sneeuwboot toe Anita Ward. En dat was in begin jaren 80. Je hoorde Ring My Bell. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. Zijn zo weer terug met deel 2 van de Good Afternoon Show. Eerst gaan we luisteren naar Alanis Morissette. En thank you.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Van Weel heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Weel zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Bij een brand op een vrachtschip in China zijn 25 mensen omgekomen, melden Chinese staatsmedia. Het schip lag in een haven in het noordoosten van het land waar het werd gerepareerd. Het vuur ontstond aan het einde van de ochtend door onbekende oorzaak. 3 uur later was het geblust. Behalve 25 doden zijn er ook 5 gewonden. Het schip voer onder Liberiaanse vlag. Uit welk land de slachtoffers kwamen is onbekend. In 4 Europese landen, waaronder Nederland, zijn de afgelopen dagen invallen gedaan in een groot onderzoek naar fraude met paarden. Criminelen verkochten mogelijk 1000 sportpaarden als slachtpaarden, omdat dat meer geld opleverde. Maar het vlees van sportpaarden is niet geschikt om te eten, omdat ze vaak allerlei medicatie hebben gekregen. Ook vervalste de bende paspoorten, waardoor de paarden jonger leken. Zo'n 200 agenten deden invallen in Nederland, België, Frankrijk en Ierland. De gemeente Amsterdam wil 2500 banen schrappen. Dat is 15% van het totale aantal bij de gemeente. De meeste banen verdwijnen bij de dienst verkeer en openbare ruimte. Dan het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en regen. 'S Middags een kans op zon. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 30 kilometer file in onze regio. De meeste vertraging heb je op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Hoever, want die weg is dicht bij Wochnum na een ongeluk. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang, maar het verkeer moet daar flink geduld hebben. Op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
8: Good afternoon met Bart.

Prettig om even met een instrumentale keer te starten. Hè? Voor de ouderen onder ons, waar ik ook onder val. Van Jan Hammer, de Miami Vice Theme. Die mooie serie met die twee politiemannen toen de tijd. Welkom in deel 2 van de Good Afternoon Show. Tot daar.

Band 98 Degrees deed het begin jaren 90 samen met Stevie Wonder. En dat werd True to Your Heart hier op deze donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in de Good Afternoon Show. Tot aan 6 uur alleen maar fijne plaatjes om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Enrique Iglesias samen met Kelly's. It is Not in Love.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Slotkapel in Egmond aan de Hoef sluit de zomer af met een theatervoorstelling, een open monumentenweekend en muzikale optredens. Door heel september is er weer genoeg te beleven. Op zaterdag 12 en zondag 13 september is de Slotkapel open tijdens het monumentenweekend. Van 12 uur tot 5 uur 's middags. Beide middagen zijn er tussen 2 en 5 uur muzikale intermezzo's.

Taylor Swift deed het samen met Kendrick Lamar. En dat resulteerde in de plaat Bad Blood, die ze juist voor de voorbij komen. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio Tachten voor de Kust en Duinstreek. We dalen af naar de jaren 90. Gaan we doen met drie broers die toen nog met z'n drieën bij elkaar waren. Inmiddels zijn er twee van overleden. Is er nog eentje over? Ik heb het over de Bee Gees. Dit is Paying the Price of Love.

The Fray, Over My Head, in de Good Afternoon Show op deze donderdagmiddag bij Radio 80. Even een lekkere relaxplaat om een kopje koffie bij op te drinken. Hier is Olivia Dean en The Man I Need.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
3: De jaren 70.
2: De jaren 80.
3: De jaren 80.
2: De jaren 90.
3: De jaren 90.
2: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
3: Hit Dossier.
2: Elke werkdag van 2 tot 4.
4: Non-stop.
2: Radio 80 Hit Dossier.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een Noord-Hollandse avondspits die valt voorlopig nog mee. Iets meer dan 30 kilometer file bij elkaar. De meeste vertraging heb je op plaats 2, Amsterdam-Utrecht. Ligt iets op de rijbaan bij Breukelen. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Zo doen we 10 minuten vertraging. Kwartiertje extra op de A7 vanuit Zaanstad naar Den Oever. Bij Wochnum 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden. Ik denk dat er iets meer vertraging is hoor, want de weg is daar dicht. En 10 minuten oponthoud op de N246 vanuit Beverwijk naar Westgrafdijk bij de aansluiting met de N244. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een racefietser is donderdag gewond geraakt door een aanrijding bij station Castricum. De aanrijding was rond 9:15. Een automobiliste die over de parkeerplaats reed, heeft de fietser over het hoofd gezien. De fietser maakte een harde val en is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere verpleging. De politie heeft de racefiets mee naar het bureau genomen. Wat voor verwondingen het slachtoffer opliep, is niet bekendgemaakt. Simon 12 Bakkum is door de gemeenteraad van Uitgeest benoemd tot wethouder. 12 Hoven Bakkum vormt ermee Jan Schouten op. Zijn voorganger stopt als wethouder, maar gaat door als raadslid. Eerder kon 12 Hoven Bakkum nog geen wethouder worden door werkzaamheden elders. Hij is wethouder namens Progressief Uitgeest en neemt plaats in het college met D66, CDA, GroenLinks, PvdA en Uitgeest Lokaal. Provincie Noord-Holland laat nog eens 80 populieren kappen langs de N244 bij Zuid-Schermer. Eerder werd al een groot deel van de populieren langs deze weg gekapt omdat ze in te slechte staat zouden zijn. Er bleven er 80 over. Die zijn dit voorjaar gecontroleerd en toch te slecht bevonden. De gemeente Alkmaar heeft daarom een kapvergunning verleend voor de kap van de laatste populieren langs deze weg. Er komen andere bomen voor terug. Een 17-jarige jongen uit de Rijp die wordt verdacht van het beramen van een terroristische aanslag blijft 60 dagen langer vastzitten. Ook 3 andere verdachten blijven in voorarrest. Volgens het landelijke pakket zijn er geen wapens gevonden en zijn er geen aanwijzingen voor een concreet doelwit of moment voor een aanslag. De jongen uit de Rijp is eerder veroordeeld voor lidmaatschap van IS en het verspreiden van jihadistische propaganda. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Italian Disco in optima forma. In de vorm van de Chaplin Band, de El Fiero. Mooie plaat om weer eens terug te horen. Hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Adele. It is Set Fire to the Rain.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In het weekend van 12 en 13 september zijn de landelijke open monumentendagen. Ook in de Egmonden. Het thema dit jaar is veerkrachtig erfgoed in tijden van onzekerheid. Het programma van de Open Monumentendagen 2026 biedt veel mogelijkheden om erop uit te gaan.

Martin. Eindelijk staat ze in de top 40 na haar overlijden met Jolien. Heeft nooit daarvoor in de top 40 gestaan, maar is wel een klassieker gaan worden. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show. Zometeen veel plezier met Frank Ruiters en de donderdagdate. Tot die tijd gaan we luisteren naar de Cuckoo Dolls. Hier is The Irish. Voor zo, eet smakelijk.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Verenigde Staten zetten NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving door de website Politico. President Trump voert een agressieve campagne tegen het strafhof dat onder meer oorlogsmisdadigers vervolgt. Zo heeft hij al sancties ingesteld tegen medewerkers van het hof. NAVO-landen hebben nu een brief gekregen met het dringende verzoek om zich terug te trekken uit het strafhof. Het lijkt erop dat de VS dit laat meewegen bij de herschikking van Amerikaanse troepen in NAVO-landen. Minister Van Wil heeft de druk op Sierra Leone opgevoerd om de veroordeelde drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Dat deed hij in een interview op televisie. Volgens de minister houdt Bolle Jos zich schuil in het West-Afrikaanse land en leidt hij van daaruit zijn drugsimperium. Van Wil zei dat diplomatieke druk niets heeft uitgehaald en dat hij overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De premier van Sierra Leone zegt dat zijn inlichtingendiensten niet weten waar Jos L. nu is. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. In de Deense plaats Rebild heeft een man een grote vikingschat gevonden in zijn achtertuin. Ongeveer 1000 jaar geleden werd daar een vat begraven met 18,5 kilo aan zilver. Het is de grootste zilverschat uit de vikingtijd die ooit in Denemarken is gevonden. De schat bestaat uit veel zilverstaven, armbanden, tientallen complete munten en muntfragmenten. Dan het weer, vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien, 's middags mogelijk wat zon, wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In Noord-Holland zit de avondspiste eigenlijk nagenoeg op. Ja, 5 minuutjes vertraging op de A1 Amersfoort-Amsterdam bij Hilversum-Noord. 5 minuutjes op de A10 vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein bij knooppunt De Nieuwe Meer. En ook 5 minuutjes op de N242 vanuit Alkmaar naar Middenmeer bij Noord-Scharwoude. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Overal ter wereld te ontvangen.
5: Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: En dan nu. De donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezondheid.

0: Ja, ik denk dat dat gaat lukken. We gaan het aan je geven, je hoorde Rick James en Give It To Me Baby. Ja, daar zijn we weer. Wat leuk dat je er bent.
1: De donderdag date.
0: De donderdag date, dat betekent veel goed muziek. Maar niet alleen dat, ook interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws tussendoor. Met vandaag in dit programma wordt een moleculair therapeut Wouter de Jong over ergotoniïne. Orthomoleculair docent Birgit de Heij over bloedsuikergehalte. En we spreken met acupuncturist Martina Kapusek over energiestromen. En in dit programma natuurgeneeskundig therapeut Hajo Bol. Hij geeft zijn visie op het gebruik van peptiden. Tussendoor hoor je gezondheidsnieuws, dus blijf lekker hangen.
2: Donderdagdate.
0: De donderdagdate inderdaad.
3: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Geniet van de muziek. Hier is Royce Royce en de RR Express.

0: een meesterlijk plaatje. RR Express en de Boogie Express. Ga gewoon door, want het, deze is een lange versie. En die duurt 10 minuten. Dus ja, oké. Okay. Toch maar eventjes iets anders nu.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Vitamine C-suppletie verbetert de mentale vitaliteit. Dat komt door gunstige veranderingen in de darmflora en een afname van ontstekingen. Een recente studie toont aan dat elke dag 1000 milligram vitamine C de groei van goede bacteriën stimuleert en schadelijke, ontstekingsbevorderende soorten remt. Deelnemers met de grootste afname van deze schadelijke bacteriën scoorden beter op aandacht en geheugen. Verder hadden ze een hoger niveau van het belangrijke breineiwit BDNF. Ook daalden de ontstekingswaarden in het bloed, wat direct samenhing met een betere cognitieve prestatie en zelfs toename van werkplezier. Dat laat dus zien dat vitamine C via de darm-hersenas een krachtige, natuurlijke strategie is om zowel je immuunsysteem als je mentale scherpte een boost te geven. Zometeen hier bij de Donderdag Date, orthomoleculair therapeut Wouter de Jong. Over een stof in paddenstoelen, maar dat hoor je dan straks. Ergotheonine heet het. Dat hoor je zometeen. Eerst Earth, Wind and Fire.

0: This is the world-famous WAYV Big 80s Weekend, kicking off another hour of classic 80s hits for South Jersey right now. WAYV
1: Atlantic City. Wouter de Jong is nu bij ons. Hallo Wouter.
2: Hallo Frank.
1: Ik vind ergotheïne erg interessant als een soort anti-aging supplement.
2: Ja, ik ook.
1: Wat is precies de werking daarvan en wat maakt het ook voor jou interessant?
2: Nou, heel vaak vragen mensen, als je gezond eet, eet je je groente en fruit. Dat is een soort standaard iets. Als je groente en fruit eet, dan ben je gewoon goed bezig. Dan kan je nog wat dieper gaan, ja, welke groente dan specifiek en welk fruit dan specifiek. Bijvoorbeeld de groene groenten zijn erg interessant. Of de kruisbloemige groenten. En van fruit is bessen bijvoorbeeld heel erg interessant. Maar ik vind eigenlijk nu dat we ook naar iets toe moeten gaan van groente, fruit, algen, spirulina, chlorella, klamathalgen, plankton en paddenstoelen. Want eigenlijk vallen paddenstoelen onder fruit. Je hebt het mycelium in de grond, op de bomen, en dan is het fruitlichaam, dat is de paddenstoel. Nou, wij kennen paddenstoelen, die eten we ook. Je hebt eetbare paddenstoelen, denk aan champignons. Je hebt ook medicinale paddenstoelen, die zijn niet direct eetbaar. Maar daar kun je wel een thee van maken of een extract. Denk aan een chaga of een reishi of een elfenbankje. En in die paddenstoelen, daar zit dus een stof in, ergotheïne. Ja, dat komt eigenlijk alleen maar voor in paddenstoelen. Dat is uniek. Nou, het is een aminozuur en een hele krachtige antioxidant. Je lichaam kan het niet zelf aanmaken. Ja, en het heeft tal van gunstige functies. Daar wordt ook heel wat onderzoek naar gedaan. Voornamelijk ook op het gebied van anti-aging. Nou, je kan zeggen, ik ga paddenstoelen eten. Dat is helemaal prima. Dat zou ik sowieso doen, want er zitten heel veel andere stoffen in, zoals beta-glucanen, die ook heel goed zijn. Maar je zou ook kunnen zeggen, als je bijvoorbeeld paddenstoelen niet lekker vindt of niet heel regelmatig eet, dat je zegt, joh, ik koop een supplement van ergotheïne. En ik ga eens kijken wat dat gaat doen op de lange termijn. Bijvoorbeeld tegen huidveroudering of regeneratie of wondherstel.
1: Dat effect zal natuurlijk wel heel langzaam komen en ook heel moeilijk direct te zien zijn. Want je kan niet tot één detail kijken naar je huid bijvoorbeeld.
2: Nee, dat klopt helemaal. Veel van die studies zijn ook gedaan in vitro. Dus met cel kweken en dat soort dingen. Maar wat ze wel hebben gezien is dat mensen die veel paddenstoelen in hun voedingspatroon hadden, en dus ook veel ergotheïne, losstaand van andere factoren, dat dat wel een gunstig effect had. Dus er zit toch iets in die paddenstoelen. Zeer waarschijnlijk is het deze stof. Het zou ook iets anders kunnen zijn natuurlijk. Wat toch een soort, ja, anti-aging longevity effect heeft.
1: En wat is er tot nu toe uit onderzoeken naar voren gekomen?
2: Nou, het beschermt cellen. Dat is dus de antioxidantenkracht. Anti-aging, bijvoorbeeld de huid tegen zonlicht. Nou ja, zonlicht is goed, maar verbranding natuurlijk niet. En als je heel veel in de zon bent, ja, dan word je mooi bruin, maar je huidveroudering gaat ondertussen ook door. Ja, op jonge leeftijd merk je dat niet echt, maar als je ouder wordt, ja, toch meer rimpels, toch meer ouderdomsvlekken en dat soort dingen. Ja, en ze zeggen van alle paddenstoelen eigenlijk ook dat het goed is voor de hersenen. Dus ook van die stof ergotheïne wordt onderzoek gedaan naar breinbescherming. Of het mogelijk Alzheimer kan uitstellen. Of als je Alzheimer beginnend hebt, het ook kan uitstellen. Ja, daar wordt onderzoek naar gedaan. Of dat zo is.
1: Ja, en volgens mij is een van de werkingsmechanismen dat het iets doet met de mitochondriën, die natuurlijk zeer essentieel zijn binnen de cel voor energie aanmaak. En een van de pathways om veroudering te voorkomen is dat die mitochondriën in goede kwaliteit blijven. Heeft ergotheïne daar invloed op?
2: Waarschijnlijk wel. En dat zal dan het effect zijn van het antioxidatieve effect wat het heeft. Kijk, vitamine C is in water oplosbaar. Vitamine D en E in vet oplosbaar. En astaxantine is in beide kanten van de celmembraan actief. Een alfa-liponzuur is in water en in vet oplosbaar. Dus als we zeggen antioxidanten, ja, dan bedoelen we eigenlijk een heel palet van antioxidanten. En waarschijnlijk zal die ergotheïne ook op de mitochondriën een specifiek antioxidatief effect hebben, wat andere antioxidanten dan niet hebben. Maar ja, bewijzen daarvan, dat gaat nog misschien wel 15 jaar duren. Tot die tijd zou ik zeggen, neem het in ieder geval. Want het aantal mitochondriën neemt meestal af als je ouder wordt. Maar de kwaliteit van de mitochondriën, die neemt ook heel erg af. En ik leg het altijd als volgt uit. Een mitochondrie is een soort windmolen of een zonnepaneel. Nou, meer windmolens is meer energie. Geldt ook voor zonnepanelen. Maar gaan de windmolens of de zonnepanelen kapot of zijn verouderd, ja, dan komt er ook minder energie uit. Dus het is zaak om dat zo goed mogelijk te houden. We weten voor de mitochondriën dat beweging echt heel erg van belang is. Zowel duursport als krachtsport. Maar hoe meer energie dat er opgewekt kan worden, hoe meer vrije radicalen er ook kunnen ontstaan. En daar heb je dan weer antioxidanten voor nodig uit voeding. Vandaar vanuit de fruit de bessen, vanuit groentes de groene groentes. Ja, en dat je dus ook algen en paddenstoelen kunt toevoegen. En een van die werkzame stoffen in de paddenstoelen is dus die ergotionine.
1: Ja, en ergotionine zit niet in één paddenstoel, maar het komt volgens mij in meerdere soorten voor, hè, die al interessant zijn, zoals shiitake.
2: Ja.
1: Niet alleen in shiitake, maar ook in...
2: Ik weet niet welke het meeste in zit, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet wel dat de paddenstoelen die uit de grond groeien, denk aan de standaard champignon, dat is helemaal prima. Maar de echt medicinale paddenstoelen, zoals de shiitake, de oesterzwammen, ook de reisje en de chaga, die dus op bomen groeien, dat die wel next level zijn ten opzichte van een champignon. Dus ik zou ze allemaal eten, een divers palet. Maar de voorkeur zou gaan voor medicinale / boompaddenstoelen.
1: Ja, het zal misschien een heel klein beetje in de champignon zitten, en de kastanje champignon.
2: Ja, vast wel. Dat zouden we eens moeten uitzoeken.
1: Ja. Goed, dankjewel Wouter voor deze informatie.
2: Ja, graag gedaan.

en vermindert hun aantal in het speeksel aanzienlijk. Groot onderzoek bevestigt dat regelmatig gebruik van xylitol, bijvoorbeeld via kauwgom, het risico op nieuwe gaatjes effectief verlaagt. Dus deze twee stoffen, dus dat zijn lactoferrine en xylitol, bieden een krachtige, natuurlijke verdediging tegen zowel tandvleesontsteking als caries. Door lactoferrine en xylitol in je dagelijkse routine op te nemen, help je je mondgezondheid proactief te beschermen tegen infecties en schade. Straks hier bij de donderdagdates, Birgitte Heij. Zij is orthomoleculair docent en vertelt over de link tussen je bloedsuikerspiegel en leefstijl. Interessant, want het is natuurlijk heel belangrijk om te zorgen voor een stabiel bloedsuiker. Maar dat weet je wel, hè? Straks dus Big Hit, maar we luisteren nu nog even naar The Strikers en Body Music.

0: te gast in het programma Birgit de Heij van Ortomoleculair Centrum De Rietgors.
1: Hoi Frank.
0: Hi Birgit. Onder andere heel erg belangrijk voor een goede gezondheid is dat je bloedsuiker aardig stabiel blijft en niet van die enorme pieken vertoont, want anders wordt je lichaam langzamerhand ongevoelig voor het hormoon insuline. En dan krijg je schade aan organen onder andere. Dus belangrijk is een stabiel bloedsuiker. Op welke manier heb je daar nu invloed op? Hoe kun je dat zo stabiel mogelijk houden en niet te hoog laten pieken?
1: Ja. Nou, je begrijpt vanaf mijn achtergrond dat ik altijd gepraat heb over voeding, voeding, voeding. En dat blijft. Dus zo min mogelijk kleine hapjes tussendoor. Drie bescheiden maaltijden. Proberen die maaltijden met zoveel mogelijk vezels te voorzien enzovoort, om die bloedsuikerspiegel zo stabiel mogelijk te houden. Maar er zijn natuurlijk veel meer factoren. En ook die factoren hebben weer een relatie met de voeding. Daar kijk ik dan naar. En bijvoorbeeld de stressfactor. De hoop stress is eventjes stress. Niet zo heel erg. Cortisol komt erbij. Eerst adrenaline. Dan komt de cortisol erbij om die adrenaline weer te dempen. Maar op het moment dat er cortisol is, wordt de insulinegevoeligheid verlaagd. Dat betekent dat je weer eigenlijk meer idee hebt van ook moet suikers eten. Nou, even een momentje van stress, niet erg. Maar we zitten natuurlijk wel in een maatschappij waar continu stress aanwezig is. Doen we ook onszelf vaak aan, hè? Eerlijk is eerlijk. Ja. Maar goed, dan blijft er dus continu cortisol aangemaakt worden, waar betekent dat je insulinegevoeligheid naar beneden gaat. Kijk ik weer naar de voeding, want ik kan wel praten over de stress in iemand zijn situatie. Maar dan zeg ik heel eerlijk, ik ben geen psycholoog. Maar ik kan wel kijken, wat geeft nou stress in je hele voedingspatroon? En de voeding waar we niet tegen kunnen, waar we intolerant voor zijn of wat dan ook. Maar we kunnen ook kijken, er zijn voedingsmiddelen nu die naar voren worden geschoven zoals de Japanse voeding. Nou, hier bijvoorbeeld het zeewier. Dat komt ook uit Zeeland. Maar kunnen wij dat verteren, is dan de vraag. Hebben wij de darmbacteriën die dat echt goed kunnen omzetten? Nou, eigenlijk niet. Geeft dat dan geen stress? Zo, ja, hetzelfde verhaal. Dus ik kijk naar de voeding en dat wat stress geeft. Maar er zijn natuurlijk veel meer factoren in het leven die stress veroorzaken. En nogmaals, je krijgt daardoor dus een insulinegevoeligheid. Een sneller trek in die suikers en die glucose. Nou, dat is niet zo best, want dan gaat die bloedsuikerspiegel hup naar boven, hup naar beneden, hup naar boven, hup naar beneden. Maar dat stress dan dus. Een andere factor van buitenaf, niet kijken naar de voeding, is slaap. Een te weinig of een onrustige slaap. Dat zorgt dat er verminderde glucoseopname is. Dan kan je ook zeggen, ja, mensen hebben veel stress, slapen slecht, prima, dat kan gebeuren, hè? Daar ga je dan aan werken. Je kunt ook denken, goh, hoe kunnen wij met voeding dan die slaap beïnvloeden? Nou, inderdaad, door snelle koolhydraten te eten, maar ook vruchtensappen, ook alcohol. Zorgen, te veel koffie, te laat koffie bijvoorbeeld. Zorgen dat je een onrustige slaap hebt. Dus als je daarin ook een basic vast patroon in je voeding krijgt, kan je al een hele hoop stress wegnemen en verbeterde slaap krijgen, waardoor die bloedsuikerspiegel mede daardoor ook rechter blijft. Ik denk de derde is een beweging. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Je kunt, als je flinke beweging hebt gehad, kan je daarna zelfs wat meer suikers nemen zonder dat dat de insuline of insuline aanmaak is. Dus dat is het mooie moment. Flink beweging gehad. Nou, neem dan maar een kop koffie met wat lekkers erbij, roepen wij dan. Wordt trouwens de prank heel vaak aan mij gevraagd. Joh, jij kan wel wat hebben. Ik ben een redelijk lang postuur. Dus ach, nee, maar jij kan wel een gebakje eten. Maar het gaat mij niet om het gebakje, om de kilocalorieën. Het gaat om wat erin zit. En al die suikers die daarin zitten. Ja, nou ja, toen ik eenmaal op dit pad van de ortho-leer kwam, heb ik wel geleerd dat je daar toch echt wel heel erg bewust over mag nadenken. Dus nou, dan zie je ook wat belangrijk is bij die bloedsuikerspiegel, dat de lever het goed doet. Wat we heel lang hebben ontkend is dat we glucose en suikers uit vetten en eiwitten kunnen halen. Nou, dat is dus wel zo. En dat heet gluconeogenese. Ja. En daarin speelt die lever bijvoorbeeld een hele grote rol. Nou, als jouw lever al overbelast is door allerlei vervuiling, gaat die gluconeogenese ook veel moeilijker. Dus hebben we meer suikers nodig. Meer suikers betekent, hup, bloedsuikerspiegel, weer die pieken erin. Dus ja, hetzelfde geldt wat voor de lever vertel, ook voor je darmflora, je microbioom ook, want die kan ook dus suikers omzetten of suikers halen uit de vetten en de eiwitten.
0: Ja, want het is toch zo dat als je echt diabetes type 2 hebt, dat je lever dan zelf inderdaad die suikers gaat aanmaken.
1: Ja.
0: Terwijl er ook sprake is van een verminderde insulinegevoeligheid, waardoor die suikers blijven maar aanwezig in je bloedstroom en circuleren en kunnen daar schade veroorzaken. Want je kunt jarenlang natuurlijk best wel enkelvoudige koolhydraten eten zonder dat je er iets van ziet, een enorme invloed op je bloedsuiker. Tot het te laat is, tot je die insulinegevoeligheid hebt aangetast.
1: Ja, mee eens. En dat is het vervelende. Want we kijken naar die bloedsuikerspiegel en die valt dan nog binnen de norm, hè, als we regulier kijken. Maar als we natuurlijk wat breder kijken, dan is er nog een stapje daarvoor. Dat is die insulineresistentie, wat we noemen. Hè, de verhoogde insulinespiegel eigenlijk. Ja, daar wordt niet naar gekeken. Het is of goed, of je bent diabetisch. Maar er is nog een proces daartussen. En daar zou wel wat aandacht aan mogen mogen we echt wel aandacht aan besteden. En dat kan je zelf echt beïnvloeden.
0: Ja.
1: Puur door, ja, wat eet ik, wat doe ik, hoe sta ik in het leven enzovoort. Nou, belangrijk, want inderdaad, als je eenmaal over die grens bent, zelfs voordat je over die grens bent van diabetes, zie je al dat er ontstekingsactiviteit is. Je ziet al dat er vetopslag is. Je ziet al dat er hormonale verstoringen zijn. Puur omdat die verhoogde insulinespiegel aanwezig is. Die hormonale verstoringen, dat is twee hormonen, hè, altijd waar ik op hamer. Eén is de insuline inderdaad, die moet je laag houden. En de tweede is cortisol, die moet je laag houden. En dan zie je ook nog dat het samenspeelt. Dus ja, belangrijk. Ja, absoluut.
0: Ja, en bij stress heb je niet alleen cortisol, maar ook adrenaline, wat natuurlijk kortdurend hoog wordt. Heeft dat nog invloed op je insulinegevoeligheid of de suikerspiegel?
1: Ja, nou juist eigenlijk adrenaline zorgt juist dat die suikers loskomen, want je moet in actie komen.
0: Ah, ja.
1: Adrenaline is een actiemoment. En wij zeggen altijd, joh, dat brengt band uit, dan moet je wat gaan doen. Dan moet je niet op je stoel blijven zitten. En op dat moment wordt de adrenaline aangemaakt en ook hop, die suikers komen vrij. Dus in wezen kan je zeggen, hey, daar komt de suikerpiek. Want dat gebeurt dan wel natuurlijk. Maar dat is om ons in actie te krijgen. Ja. Dat moet. En daarna hebben we dus inderdaad die cortisol dit in naar beneden haalt. En als dat een eenmalig is, helemaal geen probleem. Maar dat chronisch alles te hoog, beide adrenaline en cortisol, ja, dan ga je dus de mist in met je insuline.
0: Ja, het zijn cycli. Hè? Ze komen natuurlijk in cycli op, hè? Zoals cortisol, dat maak je wakker in de ochtend.
1: Ja, ja, die heeft al best een piek al. Om 3 uur begint het al, hè? En om 5 uur zit het al aardig hoog. En dan, nou ja, op een gegeven moment word je ervan wakker. Nou, dan zie je ook als mensen 's nachts uit hun slaap wakker worden en zeggen ze, ja, ik moet plassen. Maar of sommige mensen kunnen daarna niet meer slapen of daarna weer wel gaan slapen. Maar het heeft wel te maken met al die hormonen en je organen die soms van slag kunnen zijn. En een hele leuke is daar om naar de Chinese orgaanklok te kijken. En dan kan je zien, oh, nou ja, tussen 1 en 3 wakker. Of iedere keer, hè, moet ik wel plassen, maar het is toch altijd een vast tijdstip. Hey, is het de lever? Moet ik even uit de 1 en 3 is lever. 3 en 5 is longen. 5 en 7 is dikke darm. Nou, zo heb je een hele cyclus. Kan je zien welk orgaan eigenlijk overbelast is. En dat heeft natuurlijk ook alles weer met die hormonen te maken. Want al die organen maken ook weer hormonen en worden aangestuurd door hormonen.
0: Ja.
1: We zitten best wel ingewikkeld in elkaar.
0: Maar het is ook heel fascinerend inderdaad hoe complex alles is en hoe alles op elkaar ingrijpt.
1: Ja,
0: het is ook een soort zo'n loopsysteem. Als het ene hoog is, wordt het andere laag, waardoor er dan weer iets anders aan wordt gezet en zo. En het zijn nuttige functies, maar ze moeten niet continu uit de pas zijn of continu aanwezig. Ja, ja.
1: En dan heb je heel wat supplementjes die je daar wel meer mee kunnen helpen. Die raad ik dan ook wel aan als ik echt merk dat mensen het moeilijk vinden. Als je weinig energie hebt, is het moeilijk om die bloedsuikerspiegel weer in balans te krijgen. Dan help je ze met, voor mijn part, een Q10 alleen al. Om ze eerst energie te geven, zodat ze kunnen doorzetten in dat voedingspatroon. Hm. Je kunt ook zeggen, een hoge insuline maakt dat er veel vrije radicalen bijvoorbeeld vrijkomen. Een berberine of een alfa-liponzuur helpen daar weer mee. Dus er is ook nog veel meer naast die voeding. Maar mijn insteek, dat weet je, is eerst dat voedingspatroon aanpassen en daarin doorzetten. En dan kan je ze daarnaast nog helpen met extra ondersteuning met de suppletie.
0: Ja, zoals ook chroom, hè?
1: Gewoon zeker, ja.
0: Oké, dankjewel Brigitte.

0: Dit is Frank Ruiters met de Donderdagdate.
1: Zeker, en daarin hebben we...
2: Gezondheidsnieuws.
1: Net al even over de mond, maar nog een bericht daarover. Groene thee bevat krachtige catechines die de groei van gaatjesverwekkende bacteriën remmen en voorkomen dat ze zich aan je tanden vasthechten. Het dagelijks spoelen met groene thee vermindert tandplak en tandvleesbloedingen even effectief als de sterke mondspoeling van de tandarts met chlorhexidine. Daarnaast toont onderzoek aan dat de stof EGCG uit groene thee de groei van mondkanker kan stoppen en tumorcellen laat afsterven. Voor de genezing van ernstige tandvleesontsteking biedt coenzym Q10 uitkomst, waarbij wondjes na een behandeling soms al binnen een week volledig verdwijnen. Deze natuurlijke middelen vormen dus een effectieve aanvulling op je dagelijkse poetsroutine voor een gezondere mond en afname van ontstekingen. Goed om te weten. En gewoon even je mond spoelen dus met groene thee. Met die catechines. Hier is Haircut 100. En...

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In een onderzoek naar corruptie bij cardiologen heeft de FIOD invallen gedaan in 8 ziekenhuizen en bedrijfspanden. Om hoeveel specialisten het gaat, wil de FIOD niet zeggen. Er is niemand aangehouden. De Fiscale Opsporingsdienst verdenkt hartspecialisten van 2 ziekenhuizen ervan geld te hebben gekregen van producenten van medische producten. In ruil daarvoor zouden de ziekenhuizen juist voor die bedrijven als leverancier hebben gekozen. Om welke ziekenhuis het gaat, is niet bekendgemaakt. Bij een groot internationaal onderzoek naar fraude met paarden zijn in 4 landen invallen gedaan, waaronder Nederland. Mogelijk is het vlees van duizenden paarden in de voedselketen terechtgekomen, terwijl dat niet had gemogen. Zo verkochten criminelen sportpaarden als slachtpaarden. En ook werden paspoorten vervalst, waardoor paarden jonger leken. Premier Jette vindt dat het gebruik van AI voor zijn berichten op sociale media zijn geloofwaardigheid niet schaadt. Hij reageert daarmee op een artikel van de Volkskrant. Daaruit blijkt dat zijn partij D66 op grote schaal AI gebruikt voor posts op sociale media. Jette is van plan om gewoon door te gaan met het gebruik van AI. Volgens hem doet bijna iedereen dat. Wielrenster Anna van der Breggen mist het WK op de weg vanwege gezondheidsklachten. Eerder werd duidelijk dat ze niet is opgenomen in de WK-ploeg van bondscoach Laurens ten Dam. De kopvrouw is Demi Vollering, die wordt ondersteund door Mischa Bredewold, Rianne Marcus en Puk Pietersen. En volgens wieleranalist Kirsten Wild is dat een sterk team.
2: Deze renster staat volledig achter een kopvrouw en dat is echt super belangrijk. En deze rensters zijn eigenlijk allemaal mega geschikt voor het parcours wat het WK in Montreal van ze vraagt. Eigenlijk is het een heel sterk team en misschien missen ze een heel klein stukje ervaring.
1: Dan het weer. Vanavond en vannacht meer bewolking, later vanuit het westen regen. Ook morgen bewolking en buien. 'S Middags mogelijk wat zon bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in Noord-Holland. De A7 vanuit Den Hoever naar Hoorn is bij Afrit Medemblik nog wel dicht. Maar het verkeer kan dan langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Blijf fit, gezond en mooi. Dit is de donderdagdate.

Stuart met goed advies. Dankzij hem zit ik ook nog met kleren aan. Dit is het tweede uur van de donderdagdate. En je hoorde We Don't Have To Take Our Clothes Off. Door met lekkere feel-good muziek straks in dit tweede uur. Dus Martina Kapusek te gast en Hajo Bol.

0: een leuke 12-inch versie.
1: De donderdag date!
0: Ja, Cheryl Lee Ralph is dat. En in de evening, The Real Me Comes Alive. 100.
2: Gezondheidsnieuws.
0: Benfotiamine, een vetoplosbare en krachtigere vorm van vitamine B1... beschermt de hersenen effectief tegen suikerschade en ontstekingen... die kunnen leiden tot dementie. Omdat deze stof 5 keer beter wordt opgenomen dan gewone vitamine B1... dringt het diep door in de hersenen om de energieproductie te herstellen... en eventueel schadelijke eiwitten te remmen. Een jaar lang onderzoek bij mensen met beginnende Alzheimer... toonde aan dat benfotiamine... de achteruitgang van de cognitieve functies met maar liefst 77% vertraagde. Dit maakt het supplement tot een veelbelovende strategie om het brein te wapenen tegen diabetes type 3, waarbij insulineresistentie de hersencellen uithongert. Melatonine is populair bij slaapproblemen van kinderen, maar experts waarschuwen voor ondoordacht gebruik. Bij autisme of ADHD werkt het vaak goed. Maar voor gezonde kinderen ontbreekt bewijs over de lange termijn effecten. Er zijn zorgen over de invloed op de puberteit en de ontwikkeling van het brein. Ook varieert de hoeveelheid werkzame stof per potje enorm, wat de veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Snoepachtige verpakkingen van melatonine leiden bovendien vaker tot ongelukken met kleine kinderen. Vaste bedtijden en minder scherm gebruiken blijven daarom de eerste en beste oplossing. Alleen bij aanhoudende klachten, wat betreft dus slaap, is melatonine een optie. Maar dan onder begeleiding van een huisarts of verpleegkundige natuurlijk. Straks hier Martine Kapelsek over energiestromen. Eerst Bow Wow Wow.

0: Thunder Tag Date. Frank Reuters.
1: Het bijzondere aan de traditionele Chinese geneeswijze, vind ik, is dat de kijk is, de hele filosofie is, het is een energetische geneeswijze.
2: Ja.
1: En dat is wel heel anders dan de westerse kant.
2: Ja.
1: Hierover weet Martina Kapusek heel veel. Ze is nu bij ons. Hi Martina.
2: Hi Frank.
1: Kun je daar iets meer over vertellen, zodat we in ieder geval een beetje een beeld kunnen krijgen van hoe dat nou werkt en hoe nou de TCM zo wezenlijk anders is dan de westerse geneeskunde?
2: Ja, zeker. TCM, Traditional Chinese Medicine, dat is een holistische geneeswijze. En we benaderen het lichaam ook in de termen van energie. Maar energie is zo'n beetje vaag term. Maar de TCM is helemaal niet vaag. Ze hebben juist een heel duidelijk systeem en verschillende soorten energieën eigenlijk die we kunnen behandelen. Nou, het meest bekende is yin en yang. Je kan het lichaam zien in de termen van yin en yang. Yin is de voorkant van het lichaam, yang is de achterkant van het lichaam. Yin is binnenkant, yang is buitenkant. Maar het is niet alleen dat. Het is ook niet heel absoluut. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de voorkant van het lichaam, dan is die yin, zoals ik net zei. Maar dan is de borstkas yang ten opzichte van de buik, yin. Dus alles heeft bepaalde energiesoort eigenlijk ten opzichte van iets anders. Dus we zien het lichaam altijd in verbinding met de omgeving en in verband met iets anders. En yin en yang zijn tegengestelde van elkaar. Ze gaan in elkaar over en ze vullen elkaar aan. Mm. Dus alles is in beweging. Het is eigenlijk een dynamische kijk op het lichaam. Nou, zo hebben we bijvoorbeeld ook de qi. Dat wordt ook wel eens in Japanse geneeskunde als qi genoemd. Dat is eigenlijk de energie die je nodig hebt om je dag door te komen, om je te kunnen concentreren, om te kunnen praten enzovoort. We hebben ook de Wei Qi, dat is ons immuunsysteem eigenlijk. En daar heb je ook weer verdelingen in binnenste Wei Qi, buitenste Wei Qi, de Yin Wei Qi en Yang Wei Qi. Nou, wat ik zelf ontzettend interessant vind is de Shui. Dat is ook weer een soort energie. Die zorgt eigenlijk voor, dat is een onderdeel van de Yin. En Shui die zorgt voor voeding van onze eigen weefsels. Voor herstel van onze eigen weefsels. En we hebben ook nog de allerbelangrijkste Jing. En Jing bepaalt eigenlijk de lengte van ons leven. Dat wordt ook wel eens de voorhemelse energie genoemd. Je zou het ook kunnen vertalen als onze DNA. Dat is de energie die je krijgt van je ouders. Daar word je mee geboren. Dat zijn bijvoorbeeld de aangeboren eiblaasjes van een meisje. Dat is de DNA-kwaliteit van onze cellen. En die kan je een klein beetje beïnvloeden in ons leven, maar eigenlijk bijna niet. Dus dat is de Jing. En de Jing die ondergaat ook een aantal transformatiefasen in het leven. Dat is ook heel interessant. Zo gaat bijvoorbeeld de vrouw door een 7-jarige cycli van Jing. En de man gaat door 8-jarige cycli van Jing. En in elke cyclus zijn er weer andere leefstijladviezen om zoveel mogelijk Jing te behouden en zo lang mogelijk leven. Dat heet de Yang Shen. Dat is een bepaalde stroming binnen Chinese geneeskunde. Dat betekent voed het leven. Dus eigenlijk is dit een hele mooie preventieve geneeskunde. Dus het doel is eigenlijk om zoveel mogelijk Jing te behouden. Om zo weinig mogelijk Qi te verspillen.
1: Hoort daar nou ook bij dat een man op een gegeven moment wordt aangeraden om niet meer te ejaculeren?
2: Ja. Dat is om orgasmes te hebben zonder ejaculatie. Dat komt daar ook wel vandaan. Ja. En voor vrouwen wordt aanbevolen niet al te veel zwangerschappen te hebben en niet te snel achter elkaar. En er zijn ook bepaalde adviezen wat te doen in de maand na de bevalling om de Jing te behouden. Ja, er zijn boeken over geschreven. Daar ga ik nu even niet op in. Maar inderdaad, dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Dus Jing behouden, Yin en Yang in balans houden, geen Qi verspillen en je Wei Qi beschermen. Dat is dus je immuunsysteem. En allerlaatste wat ik nog wil zeggen, de Shen-helden houden. En wat is Shen? Shen, dat is een verzamelnaam eigenlijk voor ons emotioneel balans, voor onze emotionele weerbaarheid. En Shen is ook benaming voor onze spiritualiteit.
1: Oh ja.
2: Ja. Dus dat zijn de soorten energieën waarmee we in Chinese geneeskunde werken.
1: Ja, toen je net zei, je hebt Shui en je hebt Yin en je hebt Jing. Maar volgens mij schrijf je Yin en Jing, dus die levenslengte energie, hetzelfde, toch?
2: Nee. Yin is Y-I-N. Dat is het tegenovergestelde van Yang. Mm-hmm. En Jing is J-I-N-G.
1: Oh, toch anders, ja.
2: Ja, okay. Dat is echt anders. Ja, maar eigenlijk alleen maar acupuncturisten weten wat Jing is. De meeste mensen weten wat Yin is, daar hebben ze wel eens over gehoord. Maar Jing, daar moet je echt acupuncturist voor zijn of een shiatsu-therapeut om te weten wat dat is. Ja.
1: Ik heb er wel eens over gehoord inderdaad. En dan dat je dat een heel klein beetje kunt beïnvloeden, maar niet heel veel. Maar je moet inderdaad het vooral zo houden dat je het koestert. Hè? En dat je het dus niet gaat verspillen.
2: Ja, precies. Ja. En je verspilt Jing door inderdaad, waar we het net over hadden, maar ook bijvoorbeeld door Yi Qi, Shui en Yin uit te putten.
1: Mm.
2: Hè? Dan uiteindelijk ga je dus je Jing gebruiken.
1: En dat is niet goed om die balans. Uiteindelijk gaat je lichaam op die manier de balans herstellen, maar dat gaat eigenlijk ten koste van alle levensenergie die je nog hebt.
2: Ja klopt.
1: Ja, goed. Ja, vandaar dat balans, hè. Dus inderdaad, dan is het centrale woord voor de traditionele Chinese kijk, is balans. Want yin en yang, het een kan niet bestaan zonder het andere. Ze hebben elkaar nodig en ze houden elkaar ook in evenwicht.
2: Mm-hmm.
1: Ja, klopt. En dat yin en yang trouwens, dat principe, kom je dan ook wel waarschijnlijk op heel veel gebieden tegen. Dat elke keer het een heet yin en het andere heet yang. Maar het is vaak, het heeft met elkaar te maken, het hoort bij elkaar. Het zijn elkaars tegenpolen.
2: Mm-hmm.
1: Hè?
2: Ja, klopt.
1: Ja,
2: in de filosofie, hè, vertalen ze het ook bijvoorbeeld naar dag en nacht. Hè. Dag is yang en de nacht is yin. Maar ochtend is yang ten opzichte van de avond. Ja, dus je kan eigenlijk alles in het leven omschrijven in de termen van yin en yang.
1: Mm-hmm. Goed, nou dankjewel voor deze duidelijke uitleg.
2: Nou, graag gedaan.
1: Ik vond het duidelijk.

0: totaal onbekend. Dat is de Benny Anderson Orchestra en Crush on You. En die Benny Anderson, die ken je natuurlijk, dat is een van de bass van ABBA.
1: Het Donderdag DB is Gezondheidsnieuwsradio.
0: Ja, en daar ben je nu, dus dat doe je goed.

0: spanning, een tekort aan vitamine K2. Dit hangt direct samen met een verstoorde botopbouw bij hun pasgeboren baby. Moeders met lage K2-waarden blijken kinderen te baren met hogere stressmarkers voor de botten en lagere niveaus van het essentiële vitamine D. Dit wijst erop dat een tekort aan deze vitamine K2 de calcificatie van het skelet in de baarmoeder belemmert, met mogelijke gevolgen voor de startpositie van het kind. Hoewel meer onderzoek nodig is om oorzaak en gevolg definitief vast te stellen, onderstreept dit onderzoek het belang van monitoring van de vitamine K2 en mogelijke suppletie tijdens de zwangerschap.
1: Dit is het gezondheidsnieuws met Frank Ruiters.
0: Het probioticum Bacillus coagulans verbetert de slaapkwaliteit en verlengt de slaapduur bij volwassenen met slaapproblemen. Na 4 weken sliepen deelnemers bijna 50 minuten langer en waren ze 's nachts minder vaak wakker dan de placebo-groep. Ook de efficiëntie van de slaap nam toe, met meer tijd in de belangrijke remfase en de herstelfase. Deze winst komt waarschijnlijk door de interactie tussen darmbacteriën en de hersenen, al is het exacte mechanisme nog niet volledig bewezen. Hoewel de studie kort was en ook door de fabrikant werd betaald, biedt deze stam, dus de Bacillus coagulans, een veelbelovende optie voor een betere nachtrust. Volgens mij kan je hem vinden als je googelt op spoor probioticum. Straks hier Ayo Bol, natuurgeneeskundig therapeut. Hij geeft zijn visie op peptiden. Interessant.

0: song was dit. Van Howard Jones. Te gast nu, Hajo Bol, natuurgeneeskundig therapeut. Hallo Hajo.
1: Hoi. Goeiedag Frank.
0: De laatste tijd lees ik heel veel over peptiden. Dat zijn aan elkaar geplakte aminozuren die dan weer in je lichaam een hele specifieke werking kunnen hebben, maar op een hele milde manier. En ik ben benieuwd wat jij erover te weten bent gekomen en ervan vindt.
1: Nou, goed dat je dit onderwerp aansnijdt, want ik krijg altijd heel veel verwarring over. Want we gebruiken het woord eiwit, proteïne, aminozuren en peptide gebruiken we helemaal dwars door elkaar heen. En het is misschien een goed moment om te zeggen van eiwitten en proteïne, dat zijn precies dezelfde dingen. Het zijn namelijk lange ketens van moleculen. En die hebben we weer in stukjes gedeeld. En die noemen we dan aminozuren. Dat zijn de essentiële aminozuren. En als je die aminozuren nog kleiner in stukjes hakt, dan krijg je peptides. En de nieuwste inzichten daarvan zijn, is dat als je die peptides, dat zijn een soort van, ja, hoe zal ik dat eens zeggen, alsof er in de haven een schip aanlandt. En als die aanlandt, komt er in één keer uit dat schip komen dan weer allerlei. Het gaat niet helemaal op deze vergelijking, maar er komt een schip met graan de haven in en hij lost het graan. Dat graan wordt verdeeld over de rest van de stad en de mensen hebben te eten. Nou, een peptide is ook zoiets wat aanklikt in je lichaam, op celniveau natuurlijk hebben we het hier over. Dus natuurlijk allemaal niet te zien met een elektronenmicroscoop, maar anders niet. En de grap van dit soort stofjes eigenlijk is dat ze een rechtstreeks effect hebben op je lichaam. Nou, dan heb je dus eerst natuurlijk de huid die daarin, daar kennen we het meeste van. Hè. Er zijn bepaalde peptides die letterlijk aandokken in de huid, er doorheen gaan en dan een bepaalde productie stimuleren, bijvoorbeeld van collageen of van een sterkere elasticiteit van de huid en dergelijke. Maar je hebt ook dat dit soort kleine stukjes eiwit ergens anders op aanklikken. En er komt een soort van cascade aan reacties in het lichaam die de immuniteit versterkt. Nou, en zo zijn ze erachter gekomen dat er specifieke peptides zijn, bijvoorbeeld voor herstel van weefsel na een blessure of een peesontsteking. Binnen de longevity is het natuurlijk helemaal interessant. Voor ja, als je bepaalde peptides op de juiste plaats in een bepaalde sequentie krijgt, ja, dan misschien word je daar wel jonger van. Nou, dan heb je een hele markt te pakken.
0: Ja, en er zijn er een paar heel bekend, hè? BPC-157 en GHK-CU, dus koper, op de huid. En BPC-157 is sowieso oraal, hè? Dus via een heel klein tabletje in te nemen. Maar sommige spuit je dan in een plooi van je huid.
1: Ja, nou ja, ja. Daar zou ik het eerder willen hebben, want op het moment dat je iets inslikt, dan wordt het dus eerst langs de maag, dan de darm in. Dus dat is een veel langzamere weg. En het is een beetje de vraag van waar wil je het hebben? En als je rechtstreeks een blessure hebt of in de huid of iets, ja, dan kun je beter meteen daarin insturen. En misschien ook wel handig om te weten is dat als we kijken naar de structuur van de peptide, wat zit er nou in? Ja, dat is eigenlijk koolstof, stikstof, waterstof. En dat zijn de meest basale stofjes of moleculen die aan elkaar worden geplakt. Alleen de manier van aan elkaar plakken maakt dat het of een enzym wordt. In enzymen zitten soms ook stukjes aminozuur of peptides in. Of een eiwitstructuur bevat natuurlijk sowieso peptides. Dus er zijn allerlei crossover mogelijkheden. En nou ja, de wetenschap en dan met name natuurlijk ook de industrie vindt steeds meer toepassingen van, hé, kijk, dat is altijd leuk, iemand wil er zijn. Er is genoeg markt voor mensen die een strakke huid willen en daarvoor wel iets willen slikken of letterlijk injecteren.
0: Ja, want het klinkt als iets heel nieuws, maar volgens mij communiceert het lichaam ook al gewoon zelf met peptiden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dit is helemaal niet nieuw. Dat wil zeggen, de wetenschap eromheen, er komen natuurlijk steeds meer nieuwe uitvindingen daarover, want dat gaat altijd maar door. Maar ik denk dat het idee is al een tijdje gaande, zeg maar.
0: Ja. En sowieso vrije aminozuren, zoals bijvoorbeeld L-tryptofaan, hebben ook allemaal een beetje hun eigen werking. Hè? Dus zeker die peptiden dan.
1: Ja. Een van de belangrijkste aminozuren, daar zie je ook steeds meer dat je stand alone. Maar ja, wat je dan krijgt is dat je een ongelofelijke rij aan botten. Daar zou ik dan toch, heb ik dan weer zo mijn vraagtekens bij. Dat ik denk van ja, je moet goed bedenken van wat heb je nodig en wat wil je nou, wat wil je bereiken, zeg maar. En voor sporters zijn bijvoorbeeld al heel lang de BCAA's, dat zijn bepaalde aminozuren. En er komt zo, elke keer komt er weer wat nieuws op de markt.
0: Ook commercieel natuurlijk een beetje, zeg maar, gepresenteerd, aantrekkelijk gemaakt. Precies. Het werkt niet altijd. De BCAA's die hebben een beetje een reputatie van dat het ook mogelijk helemaal niets doet.
1: Nee, nou ja, of staan op de pot, neem 5 gram en je hebt eigenlijk 15 gram nodig. Ja, maar ja, dan is die pot zo snel leeg. Maar ja, maar met 5 gram gebeurt er niks. Ja. Nou ja, om terug te komen op de peptiden. Het zijn hele interessante stofjes. Alleen blijf er wel volwaardig bij eten. Ja. Dat is natuurlijk een beetje al snel. Oh nou, ik heb al mijn peptides, dus dan moet de rest wel goed komen. Ja, nou daar zou ik wel wat nuancering in willen.
0: Ja. Hoe kom je er nu achter eventueel welke peptides voor jou bij uitstek een goed heilzaam effect zouden hebben?
1: Nou, daar kan ik in zijn algemeenheid niet zo heel veel over zeggen. Omdat je kunt nagaan dat bepaalde peptides doen iets in je lichaam. Maar of dat dan ook voor jou zo zou zijn, dan zou je het zelf moeten gaan uitproberen. En ik ben altijd meer van behandelen dan van het onderzoek. Dus ik zou het niet weten. En ik zou niet mijn eigen laboratorium willen zijn en 20 van die peptides op mijn lijf willen hebben om te kijken wat het doet.
0: Sowieso is dat effect natuurlijk subtiel en kom je er heel moeilijk achter wat het doet.
1: Ja, precies. Maar dat is altijd de discussie die ik ook trouwens wel eens met regelmaat met mensen voer. Dus van ja, hè, dan zeg ik van nou neem dit of dat supplement, dat zou een ondersteuning kunnen wezen. Ja, maar hoe weet ik dat dan? Ik zeg ja, uit ervaring wijzer geworden. En je kan niet, je kan natuurlijk jezelf in een laboratorium gaan zitten. Maar dat is sowieso al niet in vraag. Want je leeft. Dus je gaat morgen naar je werk. En je hebt kinderen. En je gaat voetballen. Dus er zijn constant factoren die iets beïnvloeden. Dus je kunt nooit eigenlijk 100% zeker zijn dat iets. Nou, dat heeft gedaan wat hij zou moeten doen. Het is wel zo dat je in general kan zeggen, oké, als ik flink gesport heb en ik neem daarna een magnesium voetenbad, dan ontspant mijn lichaam. Dus nou ja, waarschijnlijk heeft mijn lichaam meer magnesium nodig dan.
0: Ja, en dat is wel trouwens ook te meten met die wearables, dat je kijkt van hoe is mijn stresslevel, tenminste wat mijn lichaam fysiologisch aan stress laat zien. En hoe is mijn hartritme en variabiliteit.
1: Ja, maar nou zeg je wat, al die wearables, dat maakt het alleen maar erger. Je wordt helemaal gek gemaakt van, oh jee, nu heb ik te veel. Of ik heb maar 87% goed geslapen. Dan zeggen mensen, ja, ik heb al slecht geslapen, dat was maar 87%. En dan denk ik, ben je uitgerust? Ja, nou, dan is er dan niks aan de hand. Ga lekker de dag in.
0: Ja, mensen kunnen zich ook blind gaan staren en
1: precies, dan word je je eigen laboratorium. Dat werkt zo niet. Je kunt wel denken van oké, ik wil mijn sportprestaties verbeteren. Dan is het handig om te weten wat mijn hartslag is. En dan weet ik wat ik moet doen. Zodat mijn hartslag omhoog gaat, van laag gaat. En dan kan ik beter presteren. Maar dan gebruik je het rechtstreeks voor één doel. Maar wil je algeheel gejucht, gezond en fijn voelen. Ja, dan is het eerder een last met al die metingen dan een lust.
0: Mm-hmm. Ja. Even als laatste subvraag, wat raad jij mensen aan die peptiden wel interessant vinden en er iets mee zouden willen doen? Heb je een bepaalde bron of een bepaalde aanpak die je zou willen aanraden?
1: Nou, kijk eens op evidencehunt.ai. Evidencehunt, ik geloof of het is evidencehunt.com. .com. Nou, dus de algemene, daar, die combineren alle wetenschap bij elkaar. Dus je tikt in peptide die. En dan krijg je meteen een overzicht of iets wat er aan onderzoek is.
0: Ja, ik ken het.
1: Dat is wel leuk om te zien.
0: Heel mooi, ja. Oké, hartelijk dank, Hajo.
1: Aangedaan. Toch zijn we toch weer bij AI beland, hè?
0: Ja, inderdaad. Toch weer terug. Ja. Tot de volgende keer.
1: Heel.
0: Inderdaad. Toch weer terug. Ja. Tot de volgende keer.

zie jezelf al zitten onder een palmboom, underneath the palm tree. Met een mooie, hele blauwe zee. Klein beetje in de schaduw natuurlijk, dat is wel lekker. Het is warm genoeg. Dit is de donderdagdate voor jou.

Zeker, en jij luistert, dus dat doe je goed. Even heel snel een bericht. Mensen van 50 jaar die de drie grote risicofactoren roken, diabetes en hoge bloeddruk niet hebben, leven bijna 15 jaar langer dan de mensen die ze alle drie hebben. Voor de levensverwachting is het stoppen met roken echt de krachtigste stap. Maar voor het voorkomen van hartziektes is het beheersen van de bloeddruk tussen de 55 en 59 jaar het meest effectief. Ah, en dit zijn de BB&Q Bands.

0: nummer van de BB&Q Band en Starlets. Maar het wordt wel een beetje tijd om onze outro te draaien.
1: This has been another transmission of the Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date. Right here at the same time.
0: Ja, hij zegt het goed. Je moet kijken op dedonderdagdate.nl.
2: Check voor downloads en voor meer informatie dedonderdagdate.nl.
0: Dankjewel. En dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. En ik zie jou volgende keer weer voor deze date, de donderdagdate. Zelfde tijd, zelfde plek. Ja, komt goed. Ik heb er weer heel veel zin in dan. Als laatste, de Casey en de Sunshine Band.

0: donderdagdate van vandaag. Kijk op de donderdagdate.nl als je deze uitzending nog eens wilt beluisteren. En graag tot de volgende keer.
1: Straks op Radio 80.
2: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Apeldoorn opgepakt. Die wordt verdacht van twee gewelddadige verkrachtingen in 1995 en 1997. De man van 61 kon alsnog worden opgepakt via DNA-sporen die destijds zijn veiliggesteld. Er was een match met familie gevonden in de DNA-bank en zo kwam de politie bij de man uit. In een interview op televisie in Sierra Leone heeft minister Van Weel de druk op dat land opgevoerd om Jos L. uit te leveren. Volgens de minister houdt de drugscrimineel zich daar schuil en moeten autoriteiten hem terugsturen naar Nederland.
5: So for us, I think the time has come to make sure that we speed up this process. We are ready to receive him. We are ready to assist Sierra Leone in any which way we can and have to in order to make sure we have a safe transfer.
4: Van Weel overweegt om de ontwikkelingshulp vanuit Europa stop te zetten. De FIOD doet een onderzoek naar corruptie door cardiologen. Vandaag zijn 8 ziekenhuizen, 8 huizen en bedrijfspanden doorzocht. Het vermoeden bestaat dat de hartspecialisten jarenlang geld kregen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil zouden de 2 ziekenhuizen van de cardiologen deze bedrijven als leverancier hebben gekozen. Er is nog niemand opgepakt. Staatssecretaris Palme van Toeslagen rekent het zich persoonlijk aan dat de Tweede Kamer te laat werd geïnformeerd over de vondst van een datakluis. Daarin zaten miljoenen documenten over het toeslagenschandaal, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
6: Die stukken zijn ook achtergehouden voor die parlementaire enquêtecommissie. En dat is nota bene het zwaarste instrument van de Tweede Kamer. En met die hele geschiedenis van doofpotten, van achtergehouden informatie, is de vraag: is dit weer een doofpot?
4: Palme zegt dat het allemaal per ongeluk is gegaan en ze heeft excuses aangeboden. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vanuit het westen regen bij een graad of 12 vannacht. Morgen is bewolking met lichte regen. Later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
1: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

Neil Diamond, Cracklin' Rosie. Dat was de eerste vandaag in de Flashback Show. Allemaal heel hartelijk welkom. Ik zit vandaag alleen, want Ingrid die kon niet komen. Die is vanmorgen met de trein al ergens anders heen.

tijden weer. En nu de rubriek The Musical. Nou, zoals gezegd, Ingrid die is er niet. Dus ik doe het zelf maar even. The Musical is Hello Dolly. Het wordt gezongen door Louis Armstrong.

Armstrong. Hello, Dolly in onze rubriek The Musical. En dan nu naar iemand met een Engelse naam, maar hij zingt in het Frans. Johnny Hallyday, Pour moi.

Ja, en heel zachtjes nog het peert van Amelouks erachteraan. Nou, wat wil je nou nog meer? Dat was... even kijken, Blood, Sweat and Tears. Ja, want ik moet even een nummertje overslaan, want het cd'tje doet het niet. Dus moeten we even improviseren. Dat kan gebeuren, nietwaar. Dit is een vergeten hitje uit de jaren 80. The Firm, Star Trekking.

the firm en start trekking across the universe. En weer met beide benen op de grond. In dit geval moet ik misschien zeggen met beide pootjes op de grond. Want hier komen samen de Siamese katten. We are Siamese, if you please. Ingezongen, je zult het niet geloven door Peggy Lee. Maar die stem herkent u heel.

0: Ashford & Simpson, Solid as a Rock. Dat dacht ik ook. En hier is Yves van Heijlen uit Vlaanderen.
1: Gemiddend in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groederen dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is, den dien ze hier doet gerne.

wat doe er aan? Zie een zot geweld, dat valt het zomer niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verreur.

Doornheber bij. En zo biert zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei bij even. Zie je, Gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

0: Hij zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf. Schettig hij zei, met haar gat.
1: Juist. Heerlijk plaatje, heel hoog staan in de Nederlandse top 40. Ivan Heijden was dat met de Wilde Boerendochter. En hier is onze schlager Udo Jurgens.

Wat een mooie. Merci, Jerry. En het is nu blijkbaar definitief, tenzij er nog een klein wonder gebeurt, dat we geen deel meer nemen aan het Eurovisie Songfestival. Jammer, want ik vond het altijd een heel leuk festival met hele leuke liedjes. En hier is er nog eentje. Dana. And All Kinds of Everything.

All Kinds of Everything van het Eurovisie Songfestival lang geleden. Solo project van Boy George. Everything.

Boy George Solo was dat. I would give everything I own. En vandaag schijnt het zonnetje nog, maar we gaan de herfst tegemoet. Met de Kinks.

Ja, ja, ja, dat was Paul Evans en de Seven Little Girls. We gaan terug naar ons eigen kikkerlandje met Rita Hovink en Wek me voordat je gaat.

dat is wereldklasse. Rita Hoving, wek me voordat je gaat. En even terug in de tijd met Leo Sayer. I love you more than I can say.

Talking Heads. We're on the road to nowhere. En wij zijn onderweg naar uur 2. Maar eerst nog eventjes het nieuws en het weer. Tot zo!

0: Music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OAT zaten er 48 Nederlandse passagiers in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. Minister Van Wil wil dat Sierra Leone de drugscrimineel Bolloyos uitlevert. Dat heeft hij gezegd in een interview met Afrikaanse journalisten. Verslaggever Lune van der Meulen van Nieuwsuur bekeek dat interview.
2: Ja, dat ging er best wel hard aan toe. Van Wil ging er hard in en het was wel duidelijk. Hij zei, ja, ik ben nu 1,5 jaar bezig met jullie overheid om deze man uitgeleverd te krijgen. En er zit helemaal geen beweging in. Hij zei daarbij ook van, ja, als dit niet gaat lukken, dan ga ik dat op andere manieren proberen.
1: Sierra Leone houdt vol dat Jos L. daar niet verblijft. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht zou meer dan 150 sabotageacties hebben gepland. Onder de doelwitten zou ook een elektriciteitsstation in Doetinchem zijn. De man van 48 wordt verdacht van sabotage op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Dan het weer. Het is droog. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.

van uur 2 van de Flashback Show. Dat was Yes or No. Vult u maar in wat u wilt. Weer leuke muziek in de tweede uur. En hier is Jos Baker.

minuten, maar wel een hele leuke Santa Lucia by Night. George Baker was dat. Hier is Joshua Caddison en zijn Jesse.

Joshua Carrison. En dat was Jesse. Dan nu tijd voor onze rubriek The Musical. En de musical is dit keer Chicago en het nummer heet And All That Jazz.

Dat was onze musical track and all that jazz uit de musical Chicago. Eddie Grant, destijds een plaatje opgenomen tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Give me hope, Joanna.

The Great Eddie Grant. Give Me Hope, Joanna. Dan nu de Loving Spoonful en niet een van hun bekendste nummers, maar wel een hele mooie. En die past zo heerlijk bij de herfst die we tegemoet gaan. The Loving Spoonful en Rain on the Roof.

En dan zie je afgelopen You and Me and the Rain on the Roof. Love and Spoonful was dat. En Neil Young die heeft ook een hele mooie Harvest Moon.

Ja, leuke van de Sandy Coast, The Eyes of Jenny. Soms heette ze Blondie, maar ze maakte ook als een plaatje onder haar eigen naam, Deborah Harry. Nou, hier is ze hoor, French Kissin' in the USA.

Deborah Harry, French Kissing in the USA. En u kent natuurlijk allemaal die versie van Je t'aime moi non plus met Jane Birkin en Serge Gainsbourg. Maar er bestond ook een versie met Brigitte Bardot, die bij nader inzien toch niet werd uitgebracht. Maar ik heb hem hier, de verboden versie. Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg, Je t'aime moi non plus.

ja, ja. De illegale versie, zeggen ze dan, hè? Brigitte Bardot en Serge Gainsbourg. Je t'aime, moi non plus. Dit is Ice House.

Ja, je hebt altijd van die vervelende mensen die willen voordringen. En dit was Ecstasy. Die drong even voor met Senses Working Overtime. En wij maar wachten op die little girl. Nou, ik ga eens even kijken of we dat nog eventjes kunnen herstellen. Dan komen ze toch alsnog. Ice House, Hey Little Girl.

dat was dan de hekkensluiter voor vandaag bij de Flashback Show. Dat waren de Tremsen, Spread the Love Epidemic. En u hoort hem al, de eindtune. Ik zou zeggen, tot volgende week donderdag bij de Flashback Show. Of dinsdagmiddag bij 80 aan tafel. Dag.

0: info@velvetmusic.nl. PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. De bus met 48 Nederlanders aan boord was op excursie vanuit Oostenrijk, zegt reisorganisatie ANVR.
3: Tijdens zo'n bus-excursiereis gaan ze dan nagenoeg elke dag een andere plek bezoeken. En vandaag was dat Zwitserland. En die bus heeft een zwaar ongeluk gehad.
2: Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij ligt in de berm. Het is onduidelijk of de bus het enige betrokken voertuig was bij het ongeluk. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer wordt geïnvesteerd in het overvolle elektriciteitsnet. De Duitse klimaatactivist die deze week werd opgepakt na een klopjacht plande meer dan 150 sabotageacties. Er is een notitieboekje gevonden waarin de verdachte van 48 de doelwit had opgeschreven. Ook een elektriciteitsstation in Doetinchem stond op die lijst. De man wordt verdacht van sabotageacties op energiecentrales, hoogspanningskabels en transformatorstations in Duitsland. Hij heeft verklaard dat hij tegen fossiele brandstoffen is. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Muziekcafé Sonier ontvangt op 13 september Rits Rats. De pop- en lolband die hits uit de jaren 60, 70, 80 en 90 speelt... met stijl, humor en bravoer. De band is een bekende verschijning in de Egmonde en de wijde omgeving. Rits Rats treedt op tijdens een van de vaste muziekmeerdagen van Muziekcafé Sonier.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Twee auto's zijn donderdagmiddag flink beschadigd geraakt bij een botsing op de Hoevenweg bij Egmond aan Den Hoef. Een automobilist remde op de Hoevenweg af om richting een boerderij af te slaan. De bestuurder van een achteropkomend werkbusje zag dat te laat en botste op de auto. Beide voertuigen kwamen midden op de weg tot stilstand. Niemand is gewond geraakt en een berger heeft de auto's afgevoerd. Verkeer tussen Alkmaar en Egmond ondervond veel hinder. Een fietser is donderdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Opdam. Het ongeluk gebeurde rond 4:30 bij de rotonde op de Braken en de Werenstraat. Op het moment dat een automobilist wilde afslaan, stak de fietser de weg over. Het slachtoffer is na behandeling ter plaatse naar het ziekenhuis gebracht. De auto liep flinke schade op aan de voorruit en moest door een bergingsbedrijf worden meegenomen. Een motorrijder is gewond geraakt bij een aanrijding in Egmond aan Den Hoef. De motorrijder werd donderdagmorgen van achteren onderschept door een auto. Daarbij kwam het slachtoffer onder de auto terecht. Omstanders wisten de motorrijder te bevrijden door de auto op te tillen. De motorbestuurder is daarna door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval en de rol van de automobilist. Voetbalclub Vronen uit Sint Pancras kan nog steeds niet voetballen op de vernieuwde velden. Voor de velden van gewoon gras geldt dat het langer duurt voordat het gras voldoende is gegroeid om erop te spelen. Het kunstgrasveld heeft nog steeds geen werkende verlichting. Nu het donkerder werd, is dat 's avonds dus ook niet bruikbaar. Aansluiting op het stroomnet laat op zich wachten en dat leidt tot onzekerheid bij de voetbalclub. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Komende zondag, 13 september, om 9 uur een uitzending van Kerkradio. Het thema is de Vredesweek, welke van 19 tot 27 september wordt gehouden. Het programma is te beluisteren via deze frequentie en via de televisie, onder andere Ziggo 44 of KPN 1942. Komend weekend, 12 en 13 september, is het jaarlijkse monumentenweekend. Behalve musea, molens en bunkers zijn ook veel kerken te bezoeken. Het thema dit jaar is Veerkrachtig erfgoed. De kerken in Schorl en Goed zijn geopend voor nieuwsgierige bezoekers van 11 tot 5 uur. De Oud-Katholieke Kerk in Egmond aan Zee is geopend zaterdag van 10 tot 4 uur en zondags van 12 uur tot 4 uur. Op zaterdag 12 september opent de Abdij van Egmond haar deuren voor de jaarlijkse Abdijmarkt. Een bijzondere dag waarop bezoekers kunnen genieten van ambachtelijke producten, een heerlijk hapje en drankje en ontmoeting in de natuur en de sfeer van de Abdij. Rondom het bezoekerscentrum Benedictushof komen verschillende kramen met producten van eigen makelij en van lokale en regionale ambachtslieden en ondernemers. De markt staat in het teken van kunst, cultuur, natuur en ambacht. De Abdijmarkt is voor jong en oud en er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden door vrijwilligers en medewerkers. Zo is er onder andere de mogelijkheid tot het dompelen en versieren van kaarsen, rondleidingen door de natuur en de geschiedenis en zangworkshops in de kerk. Voor deze activiteiten kunt u zich op de dag zelf aanmelden. In het restaurant is er gelegenheid om te genieten van een kopje koffie met wat lekkers. En buiten op het terras is een samenwerking met de koks van de abdij en de brouwers van Sancti Adalberti een proeverij met snacks en een kleine lunch. De markt opent zaterdag 12 september om 10 uur haar deuren en zal deze om 3 uur weer sluiten. En tot zover deze agenda van de kerken in de gemeente Bergen. En Kerkradio 80 wenst u een gezegende, bezinningsvolle en een zomerse week.
1: Indien er wel zo'n Arjan Posmaandag aan.
2: Dag Lisette.
1: Hoi, fijn je te spreken.
2: Ja, gezellig, leuk.
1: En er is weer van alles aan de hand in de natuur, hè? En zelfs bosbranden dicht bij huis in België.
2: In België, maar we hebben in Nederland ook best al heel wat bosbranden gehad. Alles vliegt flink in de brand als het zo droog is als dit.
1: Ja.
2: En dat heeft ook te maken met klimaatverandering. Maar ook heeft het te maken met hoe wij die bossen inrichten. Rond Bordeaux zag je dat er echt een monocultuur was. Van alleen maar zee. Nee, het ruist heel raar.
1: Oké, maar je was gebleven bij Bordeaux, Arjan.
2: Ja. Als je kijkt in Bordeaux, daar hadden ze eigenlijk allemaal zeedennen staan. Dus dat was hout dat ze konden verkopen en de hars werd ook goed verkocht. Maar ja, dan heb je allemaal dezelfde dingen staan en naaldbomen die laten een enorme laag van dennennaalden achter. En zolang het nog regent en nat is, dan valt het wel mee. Maar als het zo droog is als dit, dan wordt het één groot aanmaakblokje. En dan hoeft er weer iets te gebeuren en dan vliegt alles in de brand.
1: Ja, en de dennenbomen, ja, dat is heel makkelijk, hè. Als die zo droog staan, dan is wat je al zei, een soort aanmaakblokje. En die gaan dan in één keer. En daar heeft de brandweer heel moeite mee, hè?
2: Ja, en omdat er in die naaldbomen zit veel hars, is die branden ook van zichzelf veel heter. Dus dan wordt de brand ook steeds gevaarlijker. Hoe gemengder een bos is, hoe meer loofbomen er tussendoor staan, hoe meer onderbegroeiing met groene planten er is, hoe minder gevaarlijk voor bosbrand het is. De brand ontwikkelt zich minder snel, gaat minder hard aan het lopen en wordt ook minder heet, waardoor het bos zich veel sneller herstelt.
1: Ja, en ondanks België.
2: Ja, en daar heb je natuurlijk. Het lijkt op die brand die we in de Peel gehad hebben. Dat is ook een hoogveengebied. En als daar eenmaal de brand in de grond schiet, want ja, vroeger groeven we dat veen op als turf, als brandstof. En als die bovenlaag goed droog is, dan gaat het ook werken als brandstof. En de brand kan zich echt een hele tijd verstoppen onder de grond en dan toch opeens weer omhoog komen.
1: En dat is in België nu het geval?
2: Ik hoop dat ze het een beetje onder controle hebben, maar de brand is nu ook naar Duitsland doorgeschoten. Dus ik denk dat ze die regen daar goed kunnen gebruiken.
1: Ja, en hoe is het nu in Noord-Holland? Zijn we een beetje voorbereid voor eventueel branden of niet?
2: Nou, dat blijft altijd natuurlijk een probleem, hè? Ja. Ook om het water in het gebied te krijgen. Dat zie je bij de Schorrelse duinen. Als daar een flinke brand zou ontstaan, ja, hoe krijg je genoeg bluswater daar nog naartoe?
1: Ja, want we staan ook best wel droog de laatste periode.
2: Die staan ook droog. En er zijn wel putten gemaakt waar dan water in kan opgeslagen worden. Maar ja, die zijn ook allemaal opgedroogd.
1: Ja.
2: Dus de brand is nog steeds heel gevoelig. Maar ook de droogte zelf heeft nog wel grote impact op veel dieren. Dus voor heel veel dieren was het een moeilijk jaar.
1: Ja.
2: Want die willen graag planten in water waar geen vissen zitten. Dat zijn vaak wat tijdelijke granden, plassen, poelen. En die zijn ook allemaal opgedroogd. Dus voor heel wat amfibieën is het hele seizoen, de hele nieuwe generatie is letterlijk verdwenen.
1: Ja, het is niet alleen voor de natuur, maar ook de dieren. Hè? Die zijn ook helemaal van slag.
2: Die zijn allemaal van slag. Heel veel dieren krijgen het voedsel of het vocht ook uit het eten wat ze naar binnen krijgen. Ja, als dat eten er niet meer is, wordt het een groot probleem voor ze. Dus ik ben blij dat er eigenlijk is. En laten we hopen dat we volgend jaar een wat vochtiger jaar krijgen. Zodat het zich een beetje kan herstellen. Want het is nu best wel flink huishouden.
1: Ja, stel dat er nu vier buien, grote buien komt, is natuurlijk niet alles opgelost.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt. Dus daar hebben we echt van een half jaar nattigheid voor nodig. Wil dat weer een beetje aanvullen.
1: Ja.
2: En dan wachten we maar weer af op de volgende El Niño. Ons vorige hele droge jaar was ook tijdens zo'n El Niño. Als er heel warm water in de Pacifische Oceaan zit, dan slaan alle neerslagpatronen, die gaan op hol. En dan krijgen we dus droogte waar we normaal gesproken altijd regen hebben.
1: Ja. Nog meer delen met ons, Arjan?
2: Wat zeg je?
1: Wil je nog meer delen met ons?
2: Nou, ik wil ook altijd wel wat leuks positiefs vertellen. Het lijkt erop alsof de otters zich langzamerhand een beetje beginnen te verspreiden in het Noord-Holland over het Noordzeekanaal. Dus er worden op meerdere plekken sporen gezien. Ze worden wel eens gespot. Dus ik denk dat otters zich wel gaan laten zien. En vooruit Geestenaren is het Alkmaar en Meer natuurlijk ook een ideale biotoop voor die otter.
1: Ja.
2: Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat.
1: Dus het zou maar kunnen zijn dat we de otter gaan zien nog.
2: Ja, dat zou toch een prachtig iets zijn.
1: Ja. En jij zelf, Jan, ben je achter de schermen nog met de andere mooie dingen bezig?
2: Ik heb het tijdje gehad over de nieuwe aanlegplaats voor de pont naar Ameland. Dat was wel heel grappig.
1: Oké.
2: Okay. Ja, met Rijkswaterstaat mocht ik daarover meepraten.
1: Oh ja, dus
2: dat was een leuke dag was dat.
1: Mooi zo.
2: En voor de rest, ik doe wel eens een gek programma. Dus dat blijft altijd wel een beetje doorlopen.
1: Ja, hoe gaan je ook weer op tv voorbij zien komen als er een bepaald onderwerp is?
2: Ja hoor, bij WNL zat ik nog een keertje s'avonds over of boswachters nou eigenlijk een pistool moeten hebben. Dus nee hoor, dat blijft altijd wel lekker doorgaan. Het idee was dat boswachters zich veiliger zouden voelen als ze een pistool zouden hebben. Maar een pistool is eigenlijk een arrestatiemiddel en niet een zelfverdedigingsmiddel. Dus als die boswachter heel onveilig voelt, dan moeten we kijken of we daar wat aan kunnen doen door de connectie met de politie sterker te maken. Maar iemand een pistool geven, dat maakt het gevaar niet kleiner.
1: Nee, zeker niet.
2: Want stel je een schot die je eng vindt, en dan sta je daar nog steeds meer in het bos.
1: Ja, dan is er verder niemand in de buurt.
2: Nee, je kan hem niet zomaar even. Moet je hem op de grond leggen en dan een handboei eromheen, dat is allemaal hoor. En dan sta je nog steeds meer in het bos. Dus nee, ik denk dat de samenwerking met de politie geeft die boswachter een portofoon, zodat hij zelf rechtstreeks contact heeft met de politie. Ik denk dat veel verstandig is.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: Ja, dat denk ik ook, ja. Precies. Maar deze discussie speelt ook al 30, 40 jaar, dus die komt om de paar jaar weer opnieuw opduiken.
1: Oh echt? Zo erg is het
2: Nou, kijk, als je toezicht loopt, dan loop je daar in je eentje. En dat is best wel eens spannend en dat is best wel eens eng. En niet iedereen heeft daar altijd evenveel puff voor om dat te doen. En als je je onveilig gaat voelen, dan moet je eigenlijk stoppen met het toezicht lopen. En je niet jezelf zwaarder bewapenen, maar dan moet je dat door een ander laten doen.
1: Ja. Met z'n tweeën lopen, of is dat geen optie?
2: Nou ja, maar dat kost het dus allemaal meer, hè?
1: Ja.
2: En dat is ook met het pistool trouwens. Als je een pistool krijgt, dan moet je heel veel herhalingencursus doen, ieder jaar. Dus dat kost ook heel veel tijd en geld. Dus daar zitten mensen ook, daar zitten organisaties ook niet direct op te wachten.
1: Nou, hopelijk is er nog een andere oplossing, hè?
2: Nou, wat ik zeg, als de connectie met de politie beter wordt, als we de milieupolitie een beetje groter zouden maken, dan zou dat veel meer schelen.
1: Goed zo. En verder, Jan?
2: Verder geniet ik dat het vandaag regent, dus ik ben de hele dag al buiten.
1: Ja, heerlijk. Eindelijk een beetje verkoeling ook, hè?
2: Een beetje verkoeling en een beetje water op je hoofd, dat is voor iedereen lekker.
1: Goed zo. Geef Skipper een dikke knuffel.
2: Dat zal ik doen.
1: En we gaan elkaar weer spreken, Arjan.
2: Dankjewel, Lisa.
1: Jij ook, bedankt voor je tijd.
2: Joe.
1: Hoi.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn, is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Zwitserland. Volgens reisorganisatie OWAT zijn er 48 Nederlandse passagiers zaten die in de bus. Op foto's in Zwitserse media is te zien dat de bus op zijn zij in de berm ligt. Er zijn verschillende Zwitserse reddingsteams uitgerukt, waaronder helikopters. De bus was vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en was er maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog, maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet en die kosten worden doorberekend. Er komen voorlopig geen grote windturbines bij Ratum, vlak over de Duitse grens bij de gemeente Winterswijk. De Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw. Er zouden 4 windmolens komen met een hoogte van 250 meter. Bewoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de komst van de windturbines en zijn daarom blij dat de plannen niet doorgaan. Ze vinden dat de windmolens niet passen in het landschap. En PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. Het weer vannacht vanuit het westen regen bij een graad of 12. Morgen eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Een Duitse ontwikkelaar ziet af van de bouw van 4 grote windmolens vlak over de grens bij Ratum. Het bedrijf denkt geen toestemming te krijgen voor de bouw. Inwoners van de Gelderse plaats verzetten zich al jaren tegen de plannen, omdat ze de windturbines niet in het landschap vinden passen. PSV is in zijn eerste wedstrijd in de Champions League met een gelijkspel begonnen. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het eind van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren. Het is moeilijk.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: 1 uur, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is er nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. Er kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. De passagiers waren met reisorganisatie OWAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaat het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Onderzoekers hebben in Indonesië mogelijk het oudste bewijs gevonden van drugsgebruik door de mens. Op het eiland Sulawesi zijn skeletten onderzocht van 2 jagersverzamelaars. De oudste leefde mogelijk 25.000 jaar geleden, de andere zo'n 7.000 jaar geleden. Op hun gebit zijn diepe groeven te zien die volgens de Australische onderzoekers zijn veroorzaakt door het zuigen op betelnoten. Dat zijn zaden van de betelpalm. Het zuigen op de noten geeft een stimulerend effect en gebeurt nog altijd in delen van Zuid- en Zuidoost-Azië. De onderzoekers denken dat het vooral ging om het pijnverzachtende effect. Het weer nog, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen, later droger en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Beetje even schuren met het NOS-journaal. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar 1 rijstrook open. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betaalt